0: nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Heen, het heeft al veel te lang geduurd. En enkel hier voel ik me zeven, vallen tranen op mijn stuur. De regendruppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur. En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur. Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbaas.

0: berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afval

0: vrachtwagen is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11.

0: woning, waaraan kinderen zich te goed doen. En het grasveld ligt te zaad.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

als ik bij ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet, maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak, want ik heb de Durex

gezellige goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is als alcohol, hoor. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft eerst genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
2: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
0: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Rond 3 uur vannacht begon een grote schuurbrand aan de Nederrijnse weg. Die begon in een bouwcontainer die vol zat met hout en bouwafval. Het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen schuur die ook vol stond met bouwmaterialen. De brandweer is uren bezig geweest met blussen op het terrein in het buitengebied ten zuiden van de stad. En rond 6 uur was de brand onder controle. Utrecht, Rotterdam en Den Haag eisen landelijke maatregelen tegen zorgfraude. Criminele netwerken misbruiken kwetsbare inwoners en publiek geld. Nieuwe zorgaanbieders kunnen nu zonder controle relatief makkelijk beginnen. De steden willen daarom een landelijke screening, schrijven ze in een brief aan het Rijk. Senior Web bestaat 30 jaar deze maand. De club uit Utrecht helpt ouderen met alles wat digitaal is. Computers, smartphones en internet. De vereniging is intussen uitgegroeid tot ruim 150.000 leden. Door het hele land kunnen ouderen terecht voor digitale hulp. Waterschap Amstelgooi en Vecht stopt met de extra droogtemaatregelen. Er wordt regen verwacht en er kan weer genoeg water vanuit het Markermeer het gebied instromen. De noodpomp is al weggehaald. Het waterschap blijft de boel wel in de gaten houden. Dan het weer. Vrij veel wolken. Iets warmer dan gisteren met 20 graden. En vanavond is er kans op wat regen.
2: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
2: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
1: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

sorry, ik had even een Fred Flintstone moment. Woensdag 23 september. Jeroen van der Boom hoor je. 2 uur lang informatie uit de stad Utrecht en heel veel lekkere muziek.

bankzit dus. En Roxy Dekker en een huisfeestje. Nou, een hele goede morgen. Het is een graadje of 11 op dit moment. En we gaan een bijzondere dag weer beleven. Want het is op zich hartstikke mooi weer. Maar het is wel even aanpakken. Want het is vanochtend wat frisser. We gaan zo de 1 à 22 graden aantikken. En bijna geen wind. Hè. Wat dat betreft is dat hartstikke lekker. Dus dat is een groot voordeel. Fantastisch. Morgen dan wordt het wat minder warm. En nou, dat kan vandaag heel misschien een spatje vallen, maar het vast valt op zich verder helemaal mee, hoor. Afgelopen nacht is echt om 2:05 vannacht de astronomische herfst van start gegaan. En ja, je hebt de herfst weer zoals we nu hebben, rustig en droog. En dat weer, dat gaan we de komende tijd allemaal meemaken met fijne temperaturen. Dus wat dat betreft een heerlijke herfst. Nou ja, even kijken naar de situatie op de weg. Het was gisteren ook al niet zo druk. Het valt allemaal reuze mee en dat is hartstikke lekker, hoor. Daar ben wij blij mee. Als je naar Utrecht komt rijden, dan heb je bijna geen file. Ja, een heel klein staatje, maar dat is bijna niet het vernoemen waard. Dan als je naar ´s-Hertogenbosch wil rijden vanuit Utrecht, daar staat 11 kilometer file, een auto in de brand tussen Beest en Zaltbommel. Houd er rekening mee. Het is een eentje weg vanaf Utrecht. Maar ik denk, ik meld het toch maar even. Ik heb eigenlijk één file, A27. Breda richting Utrecht. 8 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En dan heb je het eigenlijk wel gehad. Fijn! Dat is te gek op deze woensdag. Hier is Django Wagner, Bachata Balando.

Orlando. Lekker Utrecht zijn. Bochalta Belando. Django Bactoni bij Bingo FM. De GGD regio Utrecht die start met de najaarsronde van de coronaprik. Ja, je kunt ook de griepprik binnenkort weer krijgen. Tot en met 27 november aanstaande kun je, als je dat wilt... en je denkt, nou, ik loop wat meer risico... en ik zou ziek kunnen worden door corona... kun je laten vaccineren. Dat kun je doen als je dat wilt. Het is heel vrijwillig. Doelgroep is dit jaar veranderd. Voor mensen zonder onderliggende aandoening... is de leeftijdsgrens verhoogd van 60 naar 70 jaar. Coronaprik is dus voor mensen van 70 jaar en ouder... van mensen van 50 tot 69... met een of meerdere ziektes of aandoeningen... waardoor ze meer risico lopen ernstig ziek te worden. Volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen... zoals dat zo mooi heet. En zorgmedewerkers die heel veel contact hebben... met kwetsbare patiënten. Als je dat wil, kun je dat gewoon doen bij Plan Je Prik. En je kunt ook naar de GGD-website. Daar kun je ook gewoon vragen of je dat nodig hebt... of per se nodig is en of mensen je dat aanraden. Kun je ook met je huisarts bespreken, hoor. En dan kun je ook eventueel een griepprik krijgen als je dat wil. Ja, je kunt je tegenwoordig laten vaccineren van alles en nog wat. Ik heb bijvoorbeeld die hele dure vaccinatie genomen voor gordelroos. Ik hoorde er wel eens verhalen over mensen. Dat ik dacht, nou, dat wil ik eigenlijk liever nooit hebben. En dat zijn aardige kosten, kan ik je melden. Maar ik heb het toch maar gedaan. De coronaprik kun je dus halen per nu. En de najaarsronde is begonnen. Want ja, het is officieel herfst. Ja, het is even wennen, hè. Hier is Clouseau, ik zing. Een mooie uitvoering van het liedje van Zoe. En snelle. En ja, ik draai hem heel veel in de ochtendshow. Maar de heren van Clouseau, die dachten... maar dat is een goed liedje. Maar het is ook zo. Want vorig jaar was het een enorme hit voor Zoe Levi. En Clouseau, die hebben dit ook wel geweldig gedaan, moet ik zeggen, hoor. Als

0: spreek ik die van jou.
1: Emma heeft het zijn hart te breken. Het Centraal Museum begint binnenkort met groot onderhoud aan de oudste delen van het gebouw. De middeleeuwse vleugel en de kapel die worden de komende maanden opgeknapt en duurzamer gemaakt. De werkzaamheden die starten 1 oktober aanstaande en moeten uiteindelijk op 30 september volgend jaar zijn afgerond. De vleugel die werd rond 1420 gebouwd als klooster voor de zusters van de orde van de Agnieten. Agnietenstraat, hè. En krijgt onder meer onderhoud aan het dak en de gevels. Ja, die daken die zijn natuurlijk hartstikke duur. En ook wordt de klimaatinstallatie aangepakt en worden de bestaande ramen beter geïsoleerd. Omdat het museum een monument is, worden ramen niet vervangen, maar er komen extra ramen achter de bestaande ramen. En er zal toch ook wel een hoop beveiliging zijn, want ja, het moet tegenwoordig. Hè? Nou ja. Bezoekers zouden weinig merken van de werkzaamheden. De hoofdingang aan de Agnietenstraat die blijft gewoon bereikbaar. Maar er komt ongeveer een jaar lang een stijger te staan. En er komt ook een bouwkeet bij de Nicolaikerk naast de ingang van het museumcafé in de Hijskraan. Die wordt ook meerdere keren ingezet om bouwmaterialen naar de binnentuin te brengen. Nou, de gemeente die werkt al sinds 2022 aan het opknappen en verduurzamen van het museum. En de werkzaamheden die worden over meerdere jaren verspreid. Qua beveiliging wordt er natuurlijk niks over verteld. Want ja, dat zou belachelijk zijn dat dit het zou vertellen. Maar goed, ja, de Agnietenstraat, prachtig stukje Utrecht. Echt geweldig. Nou, het Centraal Museum, dat gedeelte van de voorkant en dus dak en bij de binnentuin, dat wordt dus helemaal opgeknapt. Dat je dat maar even weet als je denkt bij jezelf, wat doen die stijgers daar in één keer? Hier zijn de All-Stars.

ik versteeg de hartslag van je heupen. Hij heeft vaak feestjes hier op de Wilgenplas. Die organiseert hij. VWF de Kunst. Ik heb er even zin in om wat te draaien. Want ik heb Clouseau net gedraaid. Kadans bestaat weer. Die hebben een nieuwe single uit. VWF de Kunst bestaan ook weer. Moet je nagaan. Joh, al die bandjes zijn weer bij elkaar aan het komen. En eigenlijk bestaat de scene ook weer. Met Siep van de Ploeg op zang. Nou, het goede doel dat komt nog weer bij elkaar. Dat is wel een tribute band. En of de dijk ooit nog eens een keertje bij elkaar komt. Dat zou toch echt een stunt zijn. Hè? Ik had even zin in een liedje van VUF de Kunst. Waar heb ik jou meer gezien? En ik zie jou zo na het nieuws van 8:30. Daar heb ik een klassieketje voor je uit het Songfestival verleden. Xandra Remen met Oh Oh Colorado. Eerst waar heb ik jou meer gezien? Tot zo.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemorgen. Rond 3:00 vannacht begon een grote schuurbrand aan de Nederrijnse weg. Die begon in een bouwcontainer die vol zat met hout en bouwafval. Het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen schuur die ook vol stond met bouwmaterialen. De brandweer is uren bezig geweest met blussen op het terrein in het buitengebied, ten zuiden van de stad. En rond 6:00 was de brand onder controle. Utrecht, Rotterdam en Den Haag eisen landelijke maatregelen tegen zorgfraude. Criminele netwerken misbruiken kwetsbare inwoners en publiek geld. Nieuwe zorgaanbieders kunnen nu zonder controle relatief makkelijk beginnen. De steden willen daarom een landelijke screening, schrijven ze in een brief aan het Rijk. Senior Web bestaat 30 jaar deze maand. De club uit Utrecht helpt ouderen met alles wat digitaal is. Computers, smartphones en internet. De vereniging is intussen uitgegroeid tot ruim 150.000 leden. Door het hele land kunnen ouderen terecht voor digitale hulp. Waterschap Amstelgooi en Vecht stopt met de extra droogtemaatregelen. Er wordt regen verwacht en er kan weer genoeg water vanuit het Markermeer het gebied instromen. De noodpomp is al weggehaald. Het waterschap blijft de boel wel in de gaten houden. Dan het weer, vrij veel wolken, iets warmer dan gisteren met 20 graden. En vanavond is er kans op wat regen.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Sandra Remer, voordat ze een hele beroemde tv-presentatrice was, mocht ze nog een keer meedoen aan het Songfestival. En dat deed ze met dit liedje, Colorado. En haar naam was toen Sandra. Het was een beetje de nasleep van de punkperiode. Ze zag er dan ook wat heftig uit, met een leren pakkie. En ze had zo'n staart. Hoe moet ik dat nou eigenlijk zeggen? Zo'n BDSM-staartje. En ze had ook net geen zweep in de handen terwijl ze het liedje zong. Het had niets te maken met het liedje, want het liedje is hartstikke vrolijk. Het gaat over de staat Colorado, waar ik nog nooit geweest ben in Amerika. Ik ben een paar keer geweest in Amerika, maar ik ken het niet. En dat werd bezongen. En door een hele scherp uitziende Xandra, die even haar naam had veranderd, dus met een X in Xandra. Sandra Remer, later werd ze heel erg beroemd als tv-presentatrice, samen met Jos Brink. En helaas is ze niet meer op deze planeet, want ja, het is niet zo fijn afgelopen met Sandra Remer. Maar aan de andere kant, ze heeft een hartstikke mooi leven gehad. En 2 jaar geleden is er nog een hele DVD-box uitgekomen, of CD-box, met al haar liedjes. Ja, dat is toch wel leuk, hoor, dat het gedaan is, eigenlijk. Nu, Midian John West, Habibi, heb ik voor je. Edwin Evers, nieuwe single. Edwin Evers, ach, wat gezellig, daar ben ik weer. Jazeker, vaste grond. En ik begin met Gerard Joling. We gaan van Colorado naar Mexico.

Olé, Gerrit Joling, de klassieke race van de zangeres onderaan, dat weet je wel. Weer richting Zethoogenbosch rijden via de A2, daar kom je 12 kilometer file tegen. Er staat een kapotte vrachtauto nu tussen Culemborg en Zaltbommel. Kijk ermee uit. Dan de reguliere files A27 Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En de A27 Gorkum richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Knooppunt Everdingen en Houten. Ik geef hem maar even door. A27 de andere kant op tussen Bilthoven en Knooppunt Lunetten. Langs Overvecht 4 kilometer file op dit moment. Dat is een dingetje. Ik geef daarbij ook de waarschuwing. Utrecht richting Gorkum. 2 rijstroken zijn dicht door een ongeluk. Tussen Knooppunt Rijnsweerd staat 10 kilometer file naar de A28 richting Amersfoort en Nieuwegein vanaf de A27. Zo, dat zijn we. Hier is Edwin Evers. Ach, wat leuk.

John West en de Media en Hi Bibi. Het had even een aanloopje nodig, maar het begint langzamerhand toch een lekker hitje te worden. De al aangekondigde, ja, let op hoor, de al aangekondigde kortingsactie in het Utrechtse openbaar vervoer, dat is gestart. Dat meldde de provincie maandag al. Ik denk, ik zal het even bewaren, want het is ongelooflijk ingewikkeld. Ik begrijp niet dat dit weer zo... Nou goed, reizigers, jij en ik krijgen een tegemoetkoming... voor de problemen die sinds december spelen met het busvervoer in de regio. Het busje komt zo, is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Hè. Het geld komt uit de boetes die vervoerder Transdev en Keolis moeten betalen. Want ja, die moeten dan weer een boete betalen aan de provincie Utrecht. Reizigers, jij en ik krijgen 2 maanden lang korting... op diverse producten van de UOV. Nou, dan komt er een race van verhalen. Je wil het echt niet meten. Mensen tot met 20 november kunnen maximaal 5 euro betalen... in plaats van 10 euro per dag. Wie veel reist betaalt 50 in plaats van 100 euro per maand. En voor jongeren tussen 12 en 18 jaar liggen de tarieven lager. Dan ook nog in december gaan de tarieven nog meer omlaag. Ja, er zijn ook allemaal andere abonnementen. Moet je maar even kijken op de pagina van Bingo FM, hoor. Als je bijvoorbeeld OVP gebruikt, dan is inchecken met de nieuwe OV-pas of de betaalpas niet mogelijk. Want met de OV-chipkaart gelden de acties niet. Ja, het is allemaal. Lees het op je doorgemaakt na. In ieder geval van 13 december aanstaande tot 31 december is het instaptarief 1,16 euro. Of je nou met de bus of de tram gaat, en die actie geldt ook voor gebruikers van de OV-chipkaart. Ga maar even kijken op de pagina van Bingo FM. Dan zie je al die kortingen op een rijtje. Het is echt te veel om op te noemen. Nou ja. Wordt onderzocht of het een tijdje gratis zou kunnen zijn. Dat kan niet, want dat was volgens de provincie Utrecht zeer onwenselijk. Te duur. Dan kan het overvol raken. Hier is de jazzpolitie.

De heren van de Jazzpolitie hier bij Bingo FM. We gaan naar het nieuws van 9 uur. Dat doen we met de man die allerlei leuke liedjes opneemt. En dan weer een hele hit scoort met Trots op jou. En dan weer zijn eigen materiaal uitbrengt. Hij doet het leuk hoor. Wesley Bronkhorst, ze moeten boven even wachten. Een leuke cover van Wesley. Dan gaan we naar het nieuws van 9 uur. Ik ben zo bij terug. Tot.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
2: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
1: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
3: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
1: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

beetje bluffen en dansen aan de zee. Ja, nou ja, moet je dat doen op de eerste dag van de herfst? Dat weet ik eigenlijk niet, want het is de meteorologische herfst die is begonnen. Vandaag even lang licht als dat het donker is. Ach, mensen.

Pietersen. Hij is heel complimenteus tegen mij. Ik kijk met de schuinoog naar buiten. Ja, het is wat grijzig en het is wel helemaal windstil. Je ziet het. Even kijken naar de situatie op de weg. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent bij 2 uur. Ik heb een behoorlijke file staan. Als je naar Zethoge Bos wil via de A2, er staat 24 kilometer.

kilometer file tot en met Zaltbommel vanaf knooppunt Everdingen. Dat is echt behoorlijk. Dus wil je die kant op rijden via de A2, ik zou het zeker even bijhouden. Alle apps en alle andere dingen. Dan de A27. Laat ik de A12 nog even meepakken. Den Haag richting Utrecht, 4 kilometer file tussen Bodegraven en Woerden. Dagelijkse file, maar ik zeg het dan nog even. A27 dan. Nou, daar gaan we mee hebben. Breda richting Utrecht, 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. Tussen Lexmond en Houten staat 5 kilometer file. Dan de A27. Vanaf Almere richting Gorkum. Er staat 20 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht tussen Bilthoven en Nieuwegein. 20 kilometer file. Hè? Dus hou daar rekening mee. En dan de A28 tenslotte 5 kilometer file. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En dat zijn de grote files. Hier is Yves Berendsen van Lange.

Yves Bennetsen en Verlangen. Er gebeurt redelijk wat in Utrecht met dance-achtige dingen. Want de skate parade met een DJ ervoor die boom-boom muziek draait. Ik heb het ook vaak dat hier boten door het Amsterdam Rijnkanaal komen. Die hebben dan allerlei mensen en die staan een dansje doen. Hartstikke leuk. Nou, die skate parade die is aankomende vrijdag. En er wordt nu getwijfeld, heb je gisteren al gehoord in het regionieuws, of het nog wel doorgaat. Want er is geen nieuwe hoofdsponsor gevonden. Sinds 1999 al is de skate parade. Ik weet dat mijn vriend Dries de Winter bij de eerste skate parades de DJ was. Nou, tegenwoordig komen ze ook af en toe hier voorbij bij mij op de Amsterdamse Straatweg. En elke vrijdagavond trekt een stoet van 350 tot 600 skileraars en rolschaatsers. Skileraars moet ik zeggen, niet leraars. Skileraars. Foutje lezen. En rolschaatsers door de stad. En deelnemers liggen onder begeleiding van wisselende DJ's. Per tocht 25 kilometer af. Daarvoor en daarna zit een heleboel beveiliging ook. Het is echt goed georganiseerd, hoor. Maar goed. Het is begonnen als een vriendeninitiatief. Op dit moment is het uitgegroeid, zegt Jeroen Muller van de stichting Utrecht Skate Parade. Het is een sportevenement met jaarlijks bijna 10.000 deelnemers. Maar ja, het zou jammer zijn, zeggen ze, als we geen hoofdsponsor kunnen vinden. Want ja, dan gaat het niet goed. En de organisatie bestaat uit vrijwilligers. En er is gewoon niet genoeg geld om bijvoorbeeld nieuwe speakers, vergunningen of een nieuwe portofoon te kopen. Ja, dat zou heel erg zonde zijn. Nou, vrijdag dan wordt er een white skate georganiseerd. Of je dus wat wits aan wilt doen als je gaat skileren. Ja, ik kan absoluut niet skileren. Ik heb die dingen wel eens aangehad. Ik was niet goed in rolschaatsen. Ik kan niet goed skiën. En ik had ook niet goed skileren. Maar ja, goed, vind je het wel leuk. En ga je mee, dan kun je de white skate mee skileren. De route die we vrijdag gaan skaten is korter dan normaal, zodat we de avond daarna feestelijk kunnen afsluiten in de bar aankomende vrijdag. En de stichting gaat ondertussen op zoek naar nieuwe hoofdsponsors of een hoofdsponsor. En Muller die hoopt het sportieve evenement nog jaren te kunnen doorzetten. Ja, het zou wel jammer zijn, hoor. Dan komen hier die mensen voorbij denderen ook op de straatweg. En het ziet er toch hartstikke leuk uit. Dus even wat anders dan al die auto's die voorbij komen. Ja, toch leuk. Het zou jammer zijn als dat niet meer door zou kunnen gaan. Ik heb, om maar een beetje bij dit skiller-ding aan te sluiten, Boom uitgenodigd. Samen met Belt en Rousseau, een beetje zo'n melodietje wat je ook hoort terwijl mensen aan het skilleren zijn in het

Van de telefoon naar Rami Montero. Het is net de moeder Antje Montero. Echt twee handen op één buik. Ze praten hetzelfde. Ze zijn hetzelfde qua enthousiasme. Het is leuk om te horen. Vanaf 1 januari aankomend jaar 2027 kunnen Utrechtse kinderen al naar de voorschool. Vanaf het moment dat ze 2 worden. Dat was vroeger kleuterschooltje. Hè? Of zoals mijn moeder het noemde, vreubelschool. Maar dat was ook een systeem vreubelen. Nou goed. Ook wordt het voorschoolgedeelte gratis in Kanalenland. Dat is het al een overweg. En voor mensen met een U-pas is het ook gratis, hè, die voorschool. Hiermee maakte het gemeentebestuur 2 voornemens uit het nieuwe coalitieakkoord werkelijkheid. De voorschool is er om kinderen goed voor te bereiden op de basisschool. Een beter toegankelijke voorschool draagt bij aan het tegengaan van onderwijsachterstanden en ongelijkheid tussen de wijken. Dennis de Vries, die is wethouder, die zegt, nou, de voorschool is zeker niet alleen voor kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand. Alle kinderen zijn ermee geholpen als de stap naar de basisschool een beetje kleiner wordt. En daarom zorgen we ervoor dat ouders zo min mogelijk drempels ervaren als ze hun kind of kinderen willen aanmelden voor de voorschool. Bijvoorbeeld in Kanalenland en Overvecht, waar de voorschool al langer gratis is in Overvecht. Daar hoeven ouders zich niet langer af te vragen of ze de voorschool wel kunnen betalen. Trouwens, voor alle ouders, als je bij jezelf denkt, dat is toch gek dat 2 wijken eruit gepikt worden, Overvecht en Kanalenland. Dat vind ik zelf ook. Maar voor de ouders met een U-pas is de voorschool in heel Utrecht gratis. De voorschool is voor alle kinderen, zowel met als zonder verwijzing van het consultatiebureau. Want elk kind verdient nogmaals volgens de gemeente een goede start op de basisschool. Kinderen zonder verwijzing kunnen 2 dagdelen deelnemen. En kinderen met verwijzing 3 of 4 dagdelen, maximaal 16 uur. Het is de dag van de voorschool. Ja, echt, op 14 oktober aanstaande. Hierbij kunnen ouders hun kinderen en zichzelf laagdrempelig laten kennismaken met de voorscholen van Utrecht. En je kunt ook naar www.utrecht.nl/voorschool als je bij jezelf denkt, heb ik het nou goed gehoord? Is het in Overvecht en Kanalenland gratis en de rest niet? Ja, maar mensen met een U-pas, die mogen hun kinderen dan ook weer gratis op die voorscholen zetten. Het is een heel verhaal in ieder geval. Ik vind het een beetje een gek verhaal, maar aan de andere kant, ja, kinderen kunnen niet goed genoeg en snel genoeg beginnen met onderwijs, zeker in deze tijden. Hier is het goede doel, over Utrecht gesproken, Gijzelaar.

Werd aanvankelijk helemaal niet gedraaid op de Nederlandse radio. Hè. De KRO en NCRV vonden het niet netjes. Gijslaar en de ik geloof dat Tros en de AVRO ook niet. Ja, dat had je toen nog. Klein orkest ging dan weer niet optreden bij de AVRO en de Tros. Dat vonden ze dan weer eng. Ja, in die tijden, in de jaren 80, was het ook politiek correct. Hè. Je denkt wel eens, welke tijden zitten we nu in? Nou, dat had je in de jaren 80 ook wel. Toen stonden mensen ook redelijk tegenover elkaar. Weet je dat nog? Bandenbom. En aan de andere kant mensen die zoiets hadden van... nou, zet maar zoveel mogelijk kernwapens neer in Nederland. Ach ja, lang geleden. Het goede doel en was ik maar een gijzelaar. Uiteindelijk is het goed gekomen met de band. Hè. Ik heb Henkje Dissel voor je, ook in Utrecht. Chance, en daarmee gaan we dat niet...

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen, brand in Utrecht vannacht. De vlammen sloegen uit een bouwcontainer vol afval. Het vuur is daarna overgeslagen naar een schuur aan de Nederrijnse weg. Dat is in het buitengebied ten zuiden van de stad. De brandweer heeft uren geblust. Vanmorgen was het vuur onder controle en de schade is groot. Op de A27 bij Nieuwegein gingen vanmorgen twee rijstroken dicht na een ongeluk. Een auto was daar op zijn kant terechtgekomen. Hoe dat is gekomen, wordt onderzocht door de politie. Er is veel vraag naar vaccinaties tegen het West Nijlvirus bij paarden. De ambulante kliniek voor paarden van de Universiteit Utrecht verwacht het ook volgend voorjaar druk te krijgen. Meer eigenaren willen een prik om te voorkomen dat hun dier ziek wordt. Voorheen kwam het West Nijlvirus nauwelijks voor. Dit jaar grijpt het om zich heen en zijn in Utrecht en Zuid-Holland veel paarden besmet geraakt. Het virus wordt overgebracht door muggen. Senior Web in Utrecht bestaat 30 jaar deze maand. De club helpt ouderen met alles wat digitaal is. Computers, smartphones en internet. De vereniging is intussen uitgegroeid tot ruim 150.000 leden. Door het hele land kunnen ouderen terecht voor digitale hulp. Het weer, vrij veel bewolking. Het is iets warmer dan gisteren met zo'n 20 graden. En vanavond dan is er kans op wat regen.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

kraag. Marco Borsato, Snelle en John Eubank en lippenstift op zijn kraag. En daarna kwam die hele affaire rondom Marco Borsato. Tijdens dit liedje zelfs. En dat is dus niet een hele grote hit geworden, maar ik draai hem wel heel graag. Vandaag gaan we de 20 graden aantikken. Windkracht 2 zo ongeveer. En er gaat nou 40% neerslag vallen. Eerste voorspelling, hè? Je weet het maar nooit. De komende dagen gaan we wel weer beter en meer zonnig weer tegemoet, hoor. Morgen wordt er 18 graden voorspeld, maar een zonnetje. En voor vrijdag en zaterdag 20 graden met een zonnetje hier en daar. Dus hartstikke lekker. Ach ja, maar het is officieel de meteorologische herfst. En we zitten daar gewoon middenin. Over een paar weken zijn die bomen weer helemaal mooi gekleurd. Ik kijk even nu naar buiten. Dat valt nu nog mee, hoor. Het is nu allemaal wel te doen. Dus vandaag 20 graden, morgen 18 graden en dan de komende dagen ook 20 graden. Ook perfect weer om buiten dingetjes te doen. Misschien even wat op te knappen. Misschien even wat te schilderen voordat weer de echte herfstperiode gaat. Ik zeg maar wat, hoor. Je hoeft niks. Je bent mij niks verplicht in ieder geval. Maar het Hoogkamer die zingt over kroegen in de hemel. Ik vind het leuk. Hij gaat er met hele orkesten optreden. Dat is toch wel heel leuk en ambitieus van Martje Hoogkamer. Nou, het is al wel heel lang geleden dat ik hem bij de Wisseloord Studio's tegenkwam. Toen was hij net bezig. Matje, riep ik van boven. Hey, Freddy, van beneden. En daarna heb ik hem eigenlijk weinig meer gezien. Daarna is hij echt enorm doorgebroken met dat zwemmen in Bacardi Lemon. En ik zal hem binnenkort maar weer eens even een keertje op zijn schouwtje stikken. Wilfred Genee heb ik ook al een tijdje niet gezien. Heel vaak kwam hij toen ik nog een ander leven had bij Radio 2 en bij 3FM. Kwam hij wekelijks even langs naar de uitzending. Om even te vertellen wat er allemaal in de uitzending was geweest bij VI. Nou, dat doet hij niet meer. Hij is hartstikke druk. Hij heeft zijn eigen carrière. En dat doet hij heel goed. En hij brengt ook constant liedjes uit. Niet allemaal hele grote successen. Dat is nou helemaal zo. Ja, zo gaat dat af en toe. Korrelsrout, nieuwe single. Ik begin met Suzanne Freek. En ken je dat gevoel?

Wilfred Gené en een korrel zout horen je hier bij Bingo FM. Even kijken, snel naar de verkeersinfo. Is er nog wat het vermelden waard is? Ja, wel zeker. Tussen Gorkum en Lexmond staat nog 4 kilometer file. Tussen Lexmond en Houten 4 kilometer file op de A27. Dan stilstand verkeer tussen Knopen Lunet en Nieuwegein. 3 kilometer file A27 en de A27. 17 kilometer file, 2 rijstroken zijn dicht. Afrit is dicht tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein. Hou daar rekening mee. Dat zijn de files en de 28 tot slot 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Rijnsweert. We gaan verder met Matje.

uit hoogkamer en kroegen in de hemel heb jij de kachel al aangehad. Ik stiekem wel van de week al, ik vond het koud, maar goed. Eigenaren van slecht geïsoleerde koopwoningen, want de energieprijzen die reizen de pan uit, die kunnen vanaf volgende week voor €50 professioneel energieadvies aan huis krijgen. En voor inwoners die extra ondersteuning nodig hebben, waaronder U-pashouders, en dat zijn er heel wat, en terecht hoor, wordt het advies gratis. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Nou, kijk eens even aan. Met de nieuwe regeling wil de gemeente de drempel voor verduurzamen van woningen verlagen. En bij de huidige regeling moeten bewoners eerst zelf betalen en daarna subsidie aanvragen. Dat verandert. De gemeente betaalt het grootste gedeelte van de kosten, waardoor bewoners alleen een vaste bijdrage van €50 betalen. Nou, vind ik op zich heel netjes. Tijdens bezoek brengt een energieadviseur de woningen en de wensen van de bewoners in kaart. Ja, ik woon in een huis. Mijn zus zegt altijd, je stookt voor de vogeltjes. Dat vind ik ook wel een goede uitspraak, maar goed. Daardoor volgt een adviesrapport met mogelijke maatregelen, verwachte kosten en besparingen en informatie over de financiering. En de gemeente verwacht met de nieuwe regeling zeker 2000 wooneigenaren te kunnen helpen. Regeling die richt zich vooral op woningen waar volgens de gemeente de meeste verduurzamingswinst te behalen is. Allemaal technische taal, maar goed. Kleine particuliere verhuurders kunnen ook gebruik maken van de goedkope energieadviezen. En dat is toch hartstikke leuk. Ja, ik heb ooit eens ongevraagd van het college van BMW een foto gehad. Vuurrood was die qua energielekkages. Hadden ze vanuit de lucht gemaakt. Werd me ongevraagd gestuurd. Ik dacht, nou ja, maar dit is dus een verhaal wat je kunt terugvinden op de Duik. En vanaf 1 oktober, dat is volgende week, kun je dus voor €50 professioneel het energieadvies aan huis krijgen. Nou, ik heb al ook deze week ruzie gehad met mijn energieleverancier. Die ging al rekeningen sturen vooruitgerekend. Ik dacht, hallo, dat had je even moeten overleggen. Maar ja, je zult waarschijnlijk ook wel af en toe kijken, bij jezelf nadenken over wat gaat dat niet allemaal kosten, joh. Dus nou ja, dit kun je terugvinden op de Duik. Voor €50 heb je advies om je huis te verduurzamen. Als je het nog niet gedaan hebt.

geen mobiele telefoons, je had geen Hives, toontje lager en stiekem met je gedanst toen dit uitkwam. Maar de band is weer bij elkaar. Ik zat een beetje te kijken op een website en Erik Beesje heeft een heel verhaal neergepend. We zijn weer terug, een van de populairste Nederlandstalige bands van begin jaren 80. We gaan na 30 jaar in een nieuwe samenstelling weer optreden. En Hives is weer terug. Hè. Ben je ook allemaal door mensen aangesproken op Hives? Ik denk het wel, hè. Facebook is een beetje ingewikkeld geworden, Instagram ook, TikTok is voor ook mensen onvoorstelbaar, omdat je in een soort bubbel terechtkomt. En dus is er een terugkeer naar de Hives, het begin van het internet, zo mag je dat eigenlijk wel zeggen, het begin van social media, maar zonder al die algoritmes. Nou ja, het algoritme van Bingo Vim blijft hetzelfde, want na mij krijg je John Schaap en daarna krijg je onze Henry, Lawrence en Kevin. En dan hebben we weer een lekkere gevulde woensdag. Zo, ik wens je een hele fijne dag. Ik dacht, weet je wat, ik trek mijn accordeon even uit de kast en ik ga even meezingen met Pussycat in Mississippi, gedaan door Dennis Jones. Een fijne woensdag, veel plezier met John. Hoi hoi!

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

Gerard Joling. Dit van Robert Long is door Gerard nieuw leven ingeblazen een aantal jaren geleden. Het was in de jaren 80 al een grote hit van Robert. Lal je vanmorgen even lekker

0: sturen vanmorgen. Misschien is hij net zo gul als de oom van Willeke Alberti.
1: Tot volgende week, hè?
0: De kop is er vanaf. Schaap is officieel begonnen.

Celebrity geeft er zo weer even een likkie aan. De afgelopen twee weken was Timothy in Nederland om hier op te treden en samen te zijn met zijn grote nieuwe liefde Michael. Hij is nu weer even terug op Ibiza om zichzelf weer even op te laden in het zonnetje. Ik weet dat je...

Blikkies met caviar zijn inmiddels gewoon te koop. Het is een complete reclamespot. Dit is Bingo FM. Ik hou het vanmorgen lekker bij me gevulde koek met koffie. Guus Meeuwis en Tino aan de lijn. Ik ben

De muziek van Replay is zo lekker relaxed. Maar in mijn geval noem ik ze graag repeat. Want ik kan dit wel opnieuw blijven opzetten. Replay, het is over. Inmiddels is het 7:30. Onze nieuwsredactie bereidt zich voor op het regio-overzicht.

0: is hem, de nieuwe single van Jesse Field. Na het nieuws maak ik tijd vrij voor Frans, Billy en Afro Bros.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen, brand in Utrecht vannacht. De vlammen sloegen uit een bouwcontainer vol afval. Het vuur is daarna overgeslagen naar een schuur aan de Nederrijnse weg. Dat is in het buitengebied ten zuiden van de stad. De brandweer heeft uren geblust. Vanmorgen was het vuur onder controle en de schade is groot. Op de A27 bij Nieuwegein gingen vanmorgen twee rijstroken dicht na een ongeluk. Een auto was daar op zijn kant terechtgekomen. Hoe dat is gekomen, wordt onderzocht door de politie. Er is veel vraag naar vaccinaties tegen het West-Nijl-virus bij paarden. De ambulante kliniek voor paarden van de Universiteit Utrecht verwacht ze het ook volgend voorjaar druk te krijgen. Meer eigenaren willen een prik om te voorkomen dat hun dier ziek wordt. Voorheen kwam het West-Nijl-virus nauwelijks voor. Dit jaar grijpt het om zich heen en zijn in Utrecht en Zuid-Holland veel paarden besmet geraakt. Het virus wordt overgebracht door muggen. Senior Web in Utrecht bestaat 30 jaar deze maand. De club helpt ouderen met alles wat digitaal is. Computers, smartphones en internet. De vereniging is intussen uitgegroeid tot ruim 150.000 leden. Door het hele land kunnen ouderen terecht voor digitale hulp. Het weer, vrij veel bewolking. Het is iets warmer dan gisteren met zo'n 20 graden. En vanavond dan is er kans op wat regen.
1: Schaap met John Schaap.

Zoals wel hebben Willy Dans en Afro Bros en de nieuwe uitvoering van Heb je even voor mij. Ik hoorde hem vanmorgen al. En toen wist ik, het is weer een heerlijke dag waarop ik liedjes aan je mag laten horen. En sommige daarvan haal ik uit onze schatkamer. Nou, dit is er weer zo een. Kinderen voor kinderen, ik word wakker met een wijsje. Als ik...

Nou, de kinderen die we horen zingen, die werden vooral wakker in het Gooi. Want daar werden in de tijd dat dit liedje uitkwam, de kinderen voor kinderen nog gescout. Tegenwoordig is het beleid daarin anders en worden uit heel Nederland, uit iedere doelgroep en nationaliteit, kinderen in het koor gezet die wakker mogen worden met een leuk Nederlands.

januari te zien in alle bioscoop. Nou, dat wordt een groot feest in de bios. Everybody needs somebody, zo is het leven. Dat is het liedje van Danny de Munk dat ik na deze ga draaien van Danny.

liedje dat Danny de Munk uit zijn hart kan zingen. Hij is een man die het leven kent. In 1985 had Chris Ria een grote hit in Nederland en vele andere landen met het liedje Josephine. Ron Brandstede schreef op de melodie daarvan een tekst over de herfst. En vandaag is de herfst officieel begonnen. En daarom heb ik dit liedje voor jou uit de schatkamer gehaald.

Wanneer ik denk aan de herfst, dan voel ik de regendruppels. Donkere dagen. Maar het klimaat is in de jaren anders geworden. We krijgen mooie nazomerse dagen. Dit liedje van Ron Brandstede, Herfst, is terug te vinden op zijn album Even Terug. Waarin hij vooral terugging in de tijd met bekende melodieën waarop Nederlandse teksten waren geschreven. Ja, de herfst leent zich voor mooie warme liedjes, zoals deze. Ik wou dat...

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Schaap met John Schaap.

0: die vingers over de snaren gaan. En laat het nog maar een keer horen. Wat een heerlijk plaatje. Voordat hij de winterstalling inging, wou ik hem nog even draaien. En Johnny Romein hoorde je met Ik kan de hele wereld aan. Dat is een prettig gevoel. We pakken na dit liedje van Lange Frans en T. Lau de vrolijkheid weer op met Marianne Weber, die lichtjes in jouw ogen ziet. En als ik dit intro hoor, vraag ik me af hoe het met Benny gaat.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw. Trots op zijn dochters, dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

Het is een tekst die zo op een tegeltje kan. Marianne Weber. Ik zie lichtjes in jouw ogen. Op de playlist, dat mooie liedje.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou? Ja, natuurlijk mag je bij mij. Na het nieuws van 11:30 zit ik nog steeds op deze draaistoel, zoals ik hem noem. En heb ik leuke Nederlandse hits voor je. Dit is de nieuwe single van Sander Kwarten. Kiezen of delen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen, brand in Utrecht vannacht. De vlammen sloegen uit een bouwcontainer vol afval. Het vuur is daarna overgeslagen naar een schuur aan de Nederrijnse weg. Dat is in het buitengebied ten zuiden van de stad. De brandweer heeft uren geblust. Vanmorgen was het vuur onder controle en de schade is groot. Op de A27 bij Nieuwegein gingen vanmorgen twee rijstroken dicht na een ongeluk. Een auto was daar op zijn kant terechtgekomen. Hoe dat is gekomen, wordt onderzocht door de politie. Er is veel vraag naar vaccinaties tegen het West Nijlvirus bij paarden. De ambulante kliniek voor paarden van de Universiteit Utrecht verwacht het ook volgend voorjaar druk te krijgen. Meer eigenaren willen een prik om te voorkomen dat hun dier ziek wordt. Voorheen kwam het West Nijlvirus nauwelijks voor. Dit jaar grijpt het om zich heen en zijn in Utrecht en Zuid-Holland veel paarden besmet geraakt. Het virus wordt overgebracht door muggen. Senior Web in Utrecht bestaat 30 jaar deze maand. De club helpt ouderen met alles wat digitaal is. Computers, smartphones en internet. De vereniging is intussen uitgegroeid tot ruim 150.000 leden. Door het hele land kunnen ouderen terecht voor digitale hulp. Het weer, vrij veel bewolking. Het is iets warmer dan gisteren met zo'n 20 graden. En vanavond dan is er kans op wat regen.
0: Schaap, met John Schaap.

na de grote concerten die zij hebben gegeven, hebben Suzanne en Freek even wat gas teruggenomen. Suzanne en Freek genieten van het gezinsleven met hun zoontje Sef. En lieten onlangs weten dat het naar omstandigheden goed gaat met Freek. Het is inmiddels 4:05. Dank aan de nieuwsredactie voor het brengen van het regio nieuws. Dit doen ze om 11:30 weer. Dit zijn Mick en Willy Alberti.

0: Zingt als de zon schijnt. Nou, lekker blijven zingen. Want we hebben hier in Nederland nog een paar mooie zonnige dagen in het verschiet. Iedereen heeft wel lievelingsliedjes. Een van die lievelingsliedjes ga ik nu even laten horen. Ik heb het al vaker aan je laten horen. Het is een van die liedjes die me raakt van Jef van Vliet. Het is niet mijn fout. Daarvan heeft hij nu een nieuwe uitvoering uitgebracht. Dit is Het is niet jouw fout.
1: Je vader maakt wel wat eten. Dus ga jij maar zitten, schat.

Miss Montreal. Het is een naam die in de afgelopen 20 jaar naar heel groot is gegroeid.

wekelijks heel veel nieuwe liedjes uit. Ja, en sommige daarvan vallen op doordat ze er met kop en schouders bovenuit steken. Bas Brommelhaus, zo heet deze zanger. Nou, Bas, je komt echt thuis bij Bingo FM met je wondervrouw. In de schatkamer kwam ik het album van André Hazes, Gewoon André, tegen. En daar staat dit liedje op. Hij neemt ons hiermee mee naar het

geweldig, hè? André Hazes. Van het album Gewoon André, neem me mee. Nou, dat gaat Henry Verwoerd doen tijdens de lunch. Henry heeft inmiddels alles alweer voorbereid. En dat wordt gezellig lunchen met hem zoals we gewend zijn. Daarna hoor je Lorenz Nicolaas, hij is er in de middag. En Kevin Scholten zorgt dat we zo aan het einde tijdens het koken of onderweg naar huis op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws. Afgewisseld met leuke muziek. Dit is Bingo FM. Voel je thuis. Blijf gezellig bij ons hangen. Ik ben er morgenochtend weer na de ochtendshow van Fred Siebelink. Ik wens je een mooie dag.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Op de deur, net na 12 uur. Het ziet er weer aan te komen. We gaan lekker lunchpakketten hier op Bingo FM. En we hebben mooie platen voor je klaarstaan. Tot de klok van 2 uur. Hier is Jeroen van der Boom en de betekenis. Ik word weer even.

0: mij.
1: En Cillian Romley, jij was bij mij. Inderdaad, we zijn bij je tot 2 uur met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Bij je vrienden van de radio, Bingo FM. En dit is ook zo'n lekkere plaat. Is er

Ciao, doei, adios. Je hoorde Guido van der Graaf hier op Bingo FM. Ja, lekkere platen zeggen, is goed voor je spijsvertering als je lekker aan het lunchen bent. Hier is Paterbos Groen.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Het UMC Utrecht vraagt het personeel om de zakken van hun uniformen goed te controleren voor ze de was ingaan. Vaak zitten er nog pennen of stiften in en dan komen de jasjes en broeken van artsen en verpleegkundigen er blauw uit in plaats van wit. Nederlandse ziekenhuizen moeten daardoor elk jaar honderden uniformen weggooien. In Utrecht gaat de bouw van een 105 meter hoge toren op het Jaarbeursplein niet door. Het plan met kantoren, een nachtclub en een openbaar dakterras is financieel niet haalbaar. Ook problemen op het stroomnet en minder vraag naar kantoren spelen mee. De gemeente onderzoekt wat er wel op deze plek kan komen. Sportieve ouderen hebben vanmorgen in Utrecht de ouderenmarathon gelopen. Ze gingen over de Prins Klausbrug. Iets korter dus dan een marathon, maar wel heel knap, vertelde de organisator vanmorgen.
4: De naam marathon is een superlatief om het, gewoon om het een aantrekkelijke naam te maken. Maar het is over de brug heen en weer lopen. En dat is, De ouderen zijn, sommigen zijn echt al dik in de 80.
3: Het is de eerste keer dat ouderen mee kunnen doen. Hiervoor was het alleen voor kinderen. Jurriën Timber kan morgen meedoen aan de wedstrijd van Oranje tegen Duitsland in de Nations League. De Utrechter sloeg de eerste trainingen met het Nederlands elftal nog over. Tijdens het WK van afgelopen zomer was hij nog niet helemaal fit, na maandenlange blessure aan zijn lies. Nu is de verdediger van Arsenal volgens de bondscoach klaar om mee te doen. Het weer wolken, af en toe zon en 20 graden en vanavond is er kans op wat regen.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.
5: Zal ik jou ooit nog zien?

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit Limburg. We hebben het over de formatie Pussycat en Georgie. Dat is dat speciale broodje van vandaag. Georgie.

0: het weer. Anton, een hyperventilatie. Plastic zakken voor je mond, daarin ademen. En dan gaat het vanzelf weer over. Hier is Joost Nuizel.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Nico Landers en Liefde in de Nacht. Origineel van Love is in the Air van Young Paul Young. Maar dat is niet Nederlandstalig en kunnen we dat ook niet dragen natuurlijk. Hier is Raymond.

0: Star Shower, Wesley Klein en Brace en Dans voor mij. Nou, we gaan even dansen naar het nieuws van 1 uur.
1: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. 3 woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. In Utrecht is het aantal woninginbraken deze zomer met ruim 30% gedaald. In juni, juli en augustus waren er 120 inbraken, ruim 60 minder dan het jaar daarvoor. Heeft een verzekeringswebsite uitgezocht. Ook landelijk daalde het aantal zomerinbraken met ruim 20% in 5 jaar tijd. De wasserij van het UMC Utrecht gebruikt röntgenapparatuur om achtergebleven spullen in ziekenhuisuniformen te onderscheppen voordat ze de wasmachine ingaan. En dat is een succes, want de meeste uniformen blijven zo goed. In andere ziekenhuizen gaat het vaak mis, meldt RTL. Dagelijks worden honderden uniformen weggegooid omdat vaak pennen en stiften worden meegewassen. De bouw van een 105 meter hoge toren op het Jaarbeursplein gaat niet door. Het plan met kantoren, een nachtclub en een openbaar dakterras is financieel niet te halen. En ook problemen op het stroomnet en minder vraag naar kantoren spelen mee. De gemeente onderzoekt wat er wel op die plek kan komen. En Utrechter Jurriën Timber kan morgen meedoen met de wedstrijd van Oranje tegen Duitsland. De Utrechter sloeg de eerste training met het Nederlands elftal nog over. Tijdens het WK van afgelopen zomer was hij niet helemaal fit na een maandenlange blessure aan zijn lies. Nu is de verdediger van Arsenal volgens de bondscoach klaar om mee te doen. Krijg je nog het weer van me? Zonnewolken, 20 graden. Vanavond een beetje regen. Morgen net als vandaag, maar wel een graad koeler.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Ik heb even diep moeten graven in die platendoos, maar ik heb er eentje gevonden. Het is er een van Jan en Zwaan. Ik zoek een meisje. Dat is wat er zit in die oude platendoos van vandaag.

Robert Pater, soms heb ik heimwee. Het is weer tijd voor mij om afscheid van je te nemen. Straks veel plezier met Lawrence. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Gaan we weer lekker samen lunchen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: leven op het plein van André Hazes hier op Bingo. Ik zeg een hele goede middag tegen je. Leuk dat je erbij bent. We zijn uitgeluncht met Henry. En Henry heeft de week weer letterlijk doormidden gezaagd. En we gaan nu genieten. Richting het weekend alweer. Ja, dat is alweer fijn, hè, dat de week doormidden is. Nou ja, genieten van het weekend. We hebben nog eventjes te gaan. Maar we zitten midden in de week, dus dat scheelt een hoop. Nou, leuk dat je erbij bent. Lawrence hier tot 4 uur met 3:15 weer een fout momentje. Laat het even weten. Nou, ik heb toevallig net 2 ingenomen. Paracetamol, die hoor je nu van Fleming op Bingo.
1: Je weet dat ik zou vallen als een blok voor je. Je weet dat ik blijf rennen en nooit stop voor je. Mijn principes in mijn hoofd worden gefokt door jou.

0: vuurwerk van Senna met Sven Versteeg. Vuurwerk moest je volgens mij inleveren voor een bepaalde tijd. Nou ja, ik vraag me af of dat wel gaat gebeuren. Ik denk dat heel Utrecht nog steeds losgaat, hoor. Over losgaan gesproken, ik kreeg toevallig een appje net binnen van Alexander. Die vroeg of ik me had aangemeld voor de bondgenoten. Alexander, mocht je luisteren, noppes. En ik ga het ook niet doen. Ik vind het veel te intensief. Ja, je moet sporten, je moet dit doen en dat doen. Nee, dat ga ik niet redden, hoor. Nee, dat ga ik niet trekken. Ja. Amar, geef mij toch mijn leven terug aan mij. Die hoor je nu. Zo dadelijk een klassieker van Doe Maar, 32 jaar.
1: Elke droom is leeg. Zelfs de dag is zwart.

0: toe.
1: Cheers met het dokter op bingo. En het is tijd voor de ideale vrouw van de kast. En zo dadelijk laat hij je bijpraten. Althans, wij worden bijgepraat. Het regionale nieuws van half drie hoor zo dadelijk.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemiddag. De arbeidsinspectie heeft een inval gedaan in een Indiaas restaurant in Utrecht. Er zou sprake zijn van mensensmokkel naar uitbuiting. Het is een groot onderzoek naar Indiaanse restaurants. Die zouden miljoenen hebben verdiend met vergunningen van Aziatisch personeel dat werd uitgebuit. De Fiat was ook bij de inval in Utrecht. De man die in Utrecht twee vrouwen van de fiets trok, moet langer vast blijven zitten. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank. De man zou hun ook bij de keel hebben dichtgeknepen. Een van hen raakte toen bewusteloos. De man uit Polen wordt verdacht van mishandeling en poging tot doodslag. Hij wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. De wasserij van het UMC Utrecht gebruikt röntgenapparatuur om achtergebleven spullen in ziekenhuisuniformen te onderscheppen voordat ze de wasmachine ingaan. En dat is een succes, want de meeste uniformen blijven zo goed. In andere ziekenhuizen gaat het vaak mis, meldt RTL. Dagelijks worden honderden uniformen weggegooid omdat vaak pennen en stiften worden meegewassen. In Utrecht is het aantal woninginbraken deze zomer met ruim 30% gedaald. In juni, juli en augustus waren er 120 inbraken, ruim 60 minder dan het jaar daarvoor. Heeft een verzekeringswebsite uitgezocht. Ook landelijk daalde het aantal zomerinbraken met ruim 20% in 5 jaar tijd. Krijg je nog het weer van me? Zon en wolken, 20 graden. Vanavond een beetje regen. Morgen net als vandaag, maar wel een graad koeler.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ik kan zo niet verder van Mike Pietersson. Daarvoor het regionale nieuws van 14:30. Meer nieuws in ons app en bingofm.nl. We gaan naar Glennis Grace en Edwin Evers.

0: Jeffrey Tanis, alsof de hemel open gaat. Nou, de hemel gaat niet open, hopelijk niet nu momenteel. Maar wel het NWS Journaal, die schakelen we zo meteen live met de mengtafel open. Het nieuws komt eraan van 3 uur. Naar Guus Meeuwis, dat komt door jou. Tot zometeen voor het volgende uur.
1: Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Vanavond ben ik vrij van Martijn Fischer op bingo. We gaan naar het regionale nieuws van 3:30. Daarna hoor je Sieneke met Dromen Alleen Maar Dromen.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In de Utrechtse wijk Zuilen is een gaslek. Bij werkzaamheden werd een leiding geraakt. Een appartementencomplex en andere panden aan de Taco Sibrandshof worden ontruimd. De netbeheerder gaat het allemaal fixen. De man die in Utrecht twee vrouwen van de fiets trok, moet langer vast blijven zitten. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank. De man zou hun ook bij de keel hebben dichtgeknepen. Een van hen raakte toen bewusteloos. De man uit Polen wordt verdacht van mishandeling en poging tot doodslag. Hij wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. De arbeidsinspectie heeft een inval gedaan in een Indiaas restaurant in Utrecht. Er zou sprake zijn van mensensmokkel en uitbuiting. Het is een groter onderzoek naar Indiaanse restaurants. Die zouden miljoenen hebben verdiend met vergunningen van Aziatisch personeel dat werd uitgebuit. De Fiat was ook bij de inval in Utrecht. En Jurriën Timber kan morgen meedoen met Oranje tegen Duitsland in de Nations League. De Utrechter sloeg de eerste trainingen nog over, maar volgens de bondscoach is de verdediger van Arsenal er nu klaar voor.
3: We had to manage Jurriën Timber, but he's ready, he's available, everybody's ready for tomorrow.
2: Dan nog het weer, blijft droog. Vanavond een beetje regen. Morgen net als vandaag bewolking en zon. En dan wel iets koeler, maximaal 19 graden.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Sinneke met dromen, alleen maar dromen. En dan voor het regionale nieuws. Meer nieuws, check je in de app en bingofm.nl. En bij Kevin Scholten straks onderweg naar huis de spits in. Meer nieuws, verkeer, weer en veel gezelligheid.

Ik hoor niks geks van Tino Martin met Billy Dans hier op Bingo. En daarvoor Eva de Rovere met Fantastisch toch. We gaan naar App en Vloed van Cloud.

Gino Gauws met Heterdaad. De voor Winnie met Eruit is Eruit. Ja, dat is gewoon. Hè. Als je er eenmaal weggaat en naar een ander partner of zo, dan mag je pleiten blijven. Ja. Het is 4:10. Lekker dat je er nog bij bent. 10 minuutjes bingo in de middag. Met nu Herman van Veen opzij. Zo dadelijk hoor je Bram van de Ven. Opzij, opzij, opzij.

Bram van der Ven met de mooiste van het feest. En Bram was niet vorige week of zo, maar een maand of twee geleden nog bij Suze McGaff, hè, in de show Op weg naar het weekend. Ja, dat was hartstikke leuk. Allereerst en Paul de Leeuw, een mooi verhaal. Die hoor je nu nog, mijn laatste plaat. Ik zeg tot vanavond 11 uur naar Ben met Lawrence. En dan is morgenmiddag weer om 2 uur. De donderdag editie van Bingo in de Middag. Ik heb het nou helemaal klaar en voorbereid. Tot morgen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt een man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Dankjewel voor de show van de afgelopen 2 uur. En ik ben Fred van de ochtendshow, Fred Siebelink. Onze eigen Kevin die belde hem op half 4. En zei: Fred, ik ga het echt niet halen. Wil jij de show van vanmiddag even opnemen? Dus op weg naar huis vandaag met Fred Siebelink. Tot 6 uur ben ik bij je. Het grote nieuws, we gaan toch meedoen aan het Songfestival. Dat is eigenlijk geen Utrechts nieuws, maar wel landelijk nieuws. Meerdere betrokkenen zeggen op anonieme basis tegen het AD dat het Songfestival toch doorgaat en dat Nederland echt gaat meedoen met een eigen kandidaat. Er is heel veel onduidelijkheid over hoe de NPO de organisatie gaat uitvoeren. Die wilde dat eigenlijk bij Max neerleggen. Maar hoe dat nou wel of niet gaat, dat is vers 2. Ook vorig jaar heeft de NPO wel het Songfestival uitgezonden, maar deden we niet mee omdat de Avrotros zich met Joost Klein een beetje gepiepeld vond en dat ze ook het raar vinden dat Israël mee mag doen. Maar dat is voor de Avrotros natuurlijk. En dat is maar één van de vele omroepen die bij de NPO horen. Kun je het nog een beetje begrijpen? Dus we gaan waarschijnlijk echt meedoen aan het Songfestival. En dat is toch heel bijzonder. We hadden al een beetje uitstel gekregen. Eigenlijk moest de 15e dit al verteld worden. Maar ik ben toch heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Nou, ik dacht even een landelijk nieuwsje voordat ik verder ga. Met onder andere heel leuk nieuws met Mo. Mo is verloofd. Onze Utrechtse zangeres. Dat hoor je allemaal. En nog veel meer nieuws. En over het Songfestival gesproken. Ja, Sineke is al geweest, maar wie zouden we kunnen sturen? Zou wel een leuke zijn, hè? Misschien wel de succesvolste artiest op dit moment in Nederland. Hier is Sineke, ik ben verliefd. Haar bijdrage ooit aan het Songfestival, nadat de presentatrice van de uitzending echt tegen vader Abram moest zeggen: je moet nu kiezen tussen of dit of dat. En het werd uiteindelijk: nou, dan Sineke maar.

ik nog herinneren. Oh, oh, wat een kritiek was er op de renners. Ze stond op dat podium met een orgel met twee levende orgelpoppetjes. Ja, het was bijzonder. Sineke en de versie van Vincent, de Spaans-achtige versie, is daar nooit heen gekomen. Was allemaal varianten op één liedje van Vader Abraham. Welk liedje nu naar het Songfestival toe gaat, dat zul je allemaal de komende dagen wel horen. Wat een hysterie, hè? Even kijken naar de situatie op de weg op deze woensdagmiddag. De A2 Amsterdam richting Utrecht. 13 kilometer file. Zijn twee rijstroken dicht. Er liggen voorwerpen op de weg tussen Oudekerk aan de Amstel en Vinkeveen. Dus op weg naar Utrecht kom je dat tegen. Dan de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Als je naar 's-Hertogenbosch wil. 13 kilometer file op dit moment. A12 Utrecht richting Den Haag. Dus ook weer vanuit Utrecht. 6 kilometer file tussen Hout en Heimelen. En de A27 Almere richting Gorinchem. Vanochtend was daar een puinhoop. Nu is het ook weer toch weer file. 4 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. En tussen Hagestein en Noorderloos staat op de A27... Dat is bij die versmalling ook nog 8 kilometer file. En dan de Zuiderse Ring, 2 kilometer file tussen Utrecht-Overvecht, Kandieplein en Maarsebroek.

0: Samen Welte en Rousseau en boem. Ja, eigenlijk is het een verkeerd verhaal wat ik nou ga vertellen. Maar er is ellende in Zuilen. Heb je dat een beetje meegekregen? Want er is een gaslek ontstaan en er is een gasleiding geraakt bij de werkzaamheden in Zuilen bij de Taco Sybrandshof. En bewoners van onder meer een appartementencomplex, die moesten hun woning uit. Dat heeft de veiligheidsregio Utrecht gezegd. En bij het werk aan de straat werd rond 2:15 gasleiding geraakt. Werkzaamheden zijn direct stilgelegd. Hoeveel woningen nou precies worden ontruimd is niet duidelijk, maar de politie heeft de omgeving afgezegd en de steding die gaat het lek dicht. Hoe lang dat gaat duren en wanneer de bewoners terug kunnen naar hun woning is nog niet bekend. En ook is onduidelijk of er bij het incident gevaar is geweest voor omstanders en de mensen die aan het werk waren. Wat een verhaal is dat, joh. Nou ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat in ieder geval in Zuilen bij mij. Hier is Miss Montreal, hier.
1: Ik word

Walter Kroes, die ging eruit. En dat hebben we vanmiddag ook kunnen doen. Aanvankelijk was het nog bewolkt, maar het is toch wat zonniger geworden. Hartstikke lekker, hartstikke, hartstikke lekker. Mensen, het is zover. En ze is zelf hartstikke blij ermee. Vanmiddag ook bekend geworden. Mo is verloofd. Ach, wat leuk. Ze heeft er gewoon ja gezegd tegen haar vriendje. Het is haar vaste gitarist. Mo die gaat trouwen met haar partner, gitarist Vadim. Op Instagram heeft de zangeres vandaag het nieuws gedeeld. Met een reeks foto's van haar verlovingsfeestje. Dat heeft ze behoorlijk geheim gehouden. Wij zijn verloofd. En dat hebben we gefeed met allerliefste mensen die om ons heen zijn. Zegt Mo uit Utrecht. Nog steeds aan het bijkomen van alle liefde. Deze week was zo bijzonder, maar het voelde achteraf ook dubbel. Waarom ga ik mijn toon nou veranderen? Zo intens gelukkig zijn met degene van wie je houdt. Terwijl diezelfde liefde voor zoveel mensen nog steeds niet vanzelfsprekend is. Aldus Mo. Nou, kijk eens even uit. Liefde is liefde en de liefde moet gefeed kunnen worden. In welke vorm dan ook, zegt Mo tenslotte. Daarbij verwijzend naar het onderzoek dat homoseksualiteit onder jongeren vaak niet geaccepteerd wordt. Nou, Mo is met een jochie getrouwd. Dus dat is bijna traditioneel. Hè? Mo die heeft eerder gezegd dat zij en Vadim verliefd zijn sinds 2023. En ze zijn nu dus verloofd en ze gaan dus trouwen. Ach, wat een romantiek zo op deze woensdagmiddag. Vind je niet? Hier is Mo. Ik krijg net een berichtje. Hier is Mo. En gefeliciteerd namens alle medewerkers van Bingo FM. Met Douwe Bob. En nog even blijven. Hartelijk gefeliciteerd, Mo.

romantiek, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Leuk, hoor. Mensen, het is woensdagmiddag. 1 blik is genoeg, zegt Samantha Steenwijk.

Nou, dat heeft Mo ook gedacht met haar verloofde Vadien, denk ik. Eén blik was genoeg in 2023. En nu zijn ze verloofd, ach god. Ik heb Robert van Emmet voor je met Zandloopster. Dan gaan we richting het nieuws. Ik spreek je zo.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. De gaslek in de Utrechtse wijk Zuilen is gedicht. Bij werkzaamheden werd een leiding geraakt, maar de netbeheerder heeft het allemaal weer gefixt. De buurt aan de Taco Sibranshof moest wel even worden ontruimd. De Nederlandse Spoorwegen en Wakker Dier stonden vandaag in Utrecht voor de rechter om een geweigerde poster voor Dierendag. Wakker Dier wil treinreizigers oproepen om op 4 oktober geen vlees te eten. De NS die vindt de boodschap te omstreden en wil geen partij zijn in het publieke debat. De rechter doet uiterlijk morgenochtend uitspraak. De arbeidsinspectie heeft een inval gedaan in een Indiaas restaurant in Utrecht. Er zou sprake zijn van mensensmokkel naar uitbuiting. Het is een groter onderzoek naar Indiaanse restaurants. Die zouden miljoenen hebben verdiend met vergunningen van Aziatisch personeel dat werd uitgebuit. De Fiat was ook bij de inval in Utrecht. In Utrecht is een petitie gestart tegen de slacht van varkens op kinderboerderijen. 5 stadsboerderijen sturen de dieren vanaf een maand of 8 naar de slacht om beroepszoekers bewust te maken van de productie van vlees. De initiatiefnemer van de petitie vindt het allemaal maar zielig en vindt dat varkens ouder moeten kunnen worden. Dan nog het weer, het blijft droog. Vanavond een beetje regen. Morgen net als vandaag bewolking en zon en dan wel iets koeler, maximaal 19 graden.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

leuke, hè? Een liedje van Zoe Levi, gedaan door de heren van Clouseau, Ik Zing. En dat hebben ze ook maar meteen een single gemaakt. En ik vind het toch wel heel erg leuk. En een compliment aan de liedjeschrijver van Snelle. En deze grote hit van Zoe Levi. Even kijken naar de situatie op de weg. De A2 Utrecht richting Zethogenbosch. 12 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Dat is echt wel een behoorlijk end, hoor. Verderop kom je ook nog vast te staan tot en met Waardenburg. Maar ja, dat ga je dan zelf maar uitzoeken als je die kan. Op bent. Ja, je kunt ons horen via de app, daarom zeg ik dat tegenwoordig. A12 Arnhem richting Den Haag, 10 kilometer file tussen Houten Oost en de Meren. En de A12 Arnhem richting Utrecht, 4 kilometer file tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn. A27 dan, 13 kilometer file tussen Utrecht Noord en Hagestein. En tussen Hagestein en Lexmond, op diezelfde A27 bij die versmalling, kom je ook nog eens een keer 5 kilometer in de file. Dan de A28 Utrecht richting Amersfoort, 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder, als je uit de bocht komt bij Utrecht richting Maren. En dan naar de andere kant op. Den Dolder naar Rijnsweerd staat ook 2 kilometer file op de A28. Zuilensring 2 kilometer file tussen Utrecht-Overvecht en Maarssenbroek. En dat zijn de files op dit moment op deze zonnige woensdagmiddag. Heel zonnig zelfs. Jaapie Reesema, zij is van mij.

Jan Smit, als de morgen is gekomen, je bent Bingo FM. Ken je tinnitus? Dat is zo'n piepje in je oor. En dat kan heel heftig zijn. Ja, ik heb er ook altijd één, maar dat komt omdat ik altijd een koptelefoon op basis heb. Veel te harde muziek. Nou ja, er is een man die heeft beweerd tinnitus te hebben gekregen van een MRI-scan in het UMC Utrecht. Een MRI-scan, dat is zo'n buis waar je dan in gaat. En omdat het zo'n herrie is met die MRI-scan, krijg je een koptelefoon op. En iemand uit Amsterdam die zegt nu dat hij heftige tinnitus heeft overgehouden aan die MRI-scan in het UMC bij ons in Utrecht. Hij krijgt gewoon niet wat hij wil. Hij wil de informatie en een inkijkje in de MRI-ruimte. En de voorzieningenrechter die wees vandaag alle verzoeken af over de vraag of het ziekenhuis aansprakelijk is, oordeelde de rechtbank nog niet. Maar hij wilde dus inzicht krijgen in de MRI-buis en wat er gedaan is eigenlijk. Nou, het UMC hoeft die werkinstructies niet te verstrekken, omdat niet aannemelijk is geworden dat die op papier staan. En volgens het ziekenhuis worden die laboranten mondeling geïnstrueerd en getraind. En het ontbrak volgens de rechtszaak ook aan een spoedeisend belang. Ook de namen van de laborant hoeven voorlopig niet te worden. Die man die is toch echt bezig geweest hoor. De man heeft nog geen officiële toestemming voor een getuigenverhoor. En zolang dat niet het geval is, vindt de rechtbank dat de privacy van de medewerkers zwaarder weegt. Ja, wat wil die nou? Nou ja, hij krijgt dus geen toegang tot de MRI-ruimte. En volgens de UMC Utrecht zegt een medewerker is die ruimte waar die MRI-scan toen gedaan werd inmiddels verbouwd. En is de koptelefoon, want je krijgt echt een grote koptelefoon op met gewoon een muziekje hoor, als je dat wil, die tijdens het onderzoek werd gebruikt, is die koptelefoon vervangen tijdens die verbouwing. Daardoor ziet de rechtbank onvoldoende belang bij een bezichtiging. De proceskosten die komen voor rekening van deze meneer. Dus hij kreeg geen gelijk. Ja, tinnitus is verschrikkelijk. Als je echt een hele harde piep in je oren hebt, dat kan. Ik heb af en toe een piepje als ik denk, hey, ik hoor in één keer weer een piepje, maar dat is echt niet gewoon prima. Niet te doen is er bij sommige mensen. En ja, hij wilde dus echt dus alle informatie hebben over het UMC Utrecht. En hij, of je tinnitus overhoudt aan een MRI-scan, ik vraag hem af. Maar ja, dat is op persoonlijke titel hoor. Bizar verhaal, hè? Maar vandaag dus bij de rechtbank Utrecht behandeld. We gaan langzamerhand naar het nieuws. Dat doen we met Jannes met een liedje van Simon & Garfunkel. Het liedje heet eigenlijk El Condor Pasa, oftewel er vliegt een vogel in de lucht. Maar Jannes heeft er wat anders van gemaakt. Die zweeft zelf. Zwevend naar het

0: Davina Michel en Sarah en 70 miljoen mensen. We gaan het volgende uur. Ik heb een pesthekel aan de stad Amsterdam. Ik weet niet hoe snel ik er weg moet komen, maar zoals het bezongen wordt door Peter Beense in dit liedje, ik kan blijven kijken, is prachtig. Het komt uit de serie Adam en Eva, allemaal alternatieve artiesten namen het liedje op. Toen dacht ik, weet je wat, vraag Peter Beense ook een keer. Ik zat op de Zuiderse Ring bij Overvecht. En ik had kippenvel op mijn kont. En ik hoop jij ook met dit liedje, Peter Beense. Ik kan blijven kijken.
1: Ik kan blijven kijken naar jouw Amsterdam.
0: Tot zo.
1: Als je pracht zich als ochtends ontvouwt. Elk hoekje, elk plein. Iedere straat, elke gracht. Alles aan jou

verrast me in ieder seizoen. Zomers een sloerie, 's winters een maagd, in het voorjaar een bloosje van het groen. Maar het mooiste is je herfst,

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook kregen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borssele gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borssele in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

het hoort een beetje bij de zomer. Dat weet ik op de eerste dag van de herfst. Dacht ik, ik draai nog een keertje. Beetje hering als een vogel zo vrij. En het is woensdag 23 september. Ik kreeg een telefoontje om 3:30. Fred, wil je alsjeblieft even het programma overnemen? Want dat lukt mij niet. Dus Fred neemt de show over. Op weg naar huis met Kevin Scholten. Maar in dit geval met Kevin en met Fred. Want Kevin die is er in gedachten absoluut bij. Ik heb dit liedje voor je om mee te beginnen. 2 uur met Simons en Tabithi. Je krijgt weer verkeer en nog veel meer en nog wat nieuwtjes. Wat is er allemaal gebeurd vandaag? Je hoort het allemaal hier bij Bingo FM. Ik wist het.

0: Entabita. Nou?
1: Ja, ik wist het.
0: Ik wist het dat er een heel aantal files staan. Waar als je naar Sertogenbosch wil rijden via de A2. Nou, dan kom je echt in een enorme file hoor. Vanuit Utrecht 23 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem. 5 kilometer file tussen Bunnik en Maren. En dan gaan we naar de A12 Arnhem richting Den Haag. 15 kilometer file tussen Houten Oost en Woerden. A12 Arnhem richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Lunetten en Knoppen Oude Rijn. En dan heb

ik nog de N200. Nee, dat valt wel mee. Ik dacht de Zuiderzeering nog, maar dat is niet aan de hand op dit moment. Ik heb nog wel een verhaal over over de busbaan. Een auto en een bus zijn vanmiddag frontaal in botsing gekomen op de busbaan in de Meren. Ambulancepersoneel heeft gekeken of er wat met de betrokkenen aan de hand was en of de passagiers in die bus zat. Dat is eigenlijk niet bekend. Nou, ze zijn tegen elkaar geknald, maar de politie die weet nog eigenlijk niet hoe. Ze doen onderzoek op de plek van de botsing. Zolang dat onderzoek duurt, dat is misschien nog bezig, kunnen bussen niet over de busbaan rijden. Dat je dat maar even weet. Door met muziek op deze woensdagmiddag. Numidia en John West.

Hi Bibi. En een beetje, ja, John West. En een leuk hitje ook. Een echte Kevin Plaat. En die kwam daar heel snel bij aan. Zei, ja, ik heb ze al gezien op TikTok. Kunnen we dat even doen? Over TikTok gesproken. Ben je ook al lastig gevallen over hives? Hebben mensen je ook al ondervraagd of je al hives hebt? Ja, daar kunnen maar zoveel mensen bij. Het is heel slim, hè, dat hives. De reïncarnatie van hives is er. Met inmiddels herkenningsfiguren. Barry Paf met een rode feestneus op. En vroeger was dat mijn vriend Jan Paparazzi. Daar heeft hij geen cent voor gehad trouwens, heeft hij nog heel subtiel gezegd. Stichting Thuisgekookt, die lanceert de campagne Deel de Zorg en roept mantelzorgers op om de zorg voor hun vader, moeder of een andere familie te delen met een buurtgenoot. En de aanleiding is dat steeds meer ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, ook als ze meer zorg nodig hebben. Nou, er is nu een onderzoek gepubliceerd en het is ook wat ouderen zelf het liefste willen thuis blijven. Maar die verschuiving legt een groeiende druk op kinderen, mantelzorgers en anderen die zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van een oudere in hun omgeving of een jongere die ook hulp nodig heeft, hoor. Stichting Thuisgekookt die roept gemeente en zorg- en welzijnspartners op om deze boodschap actief te delen. En heel vaak worden de zorg, de mantelzorgers alleen gelaten in hun zorg. Naast een baan en eigen zin en beperkte tijd. En nu wordt er gezegd, weet je, we kunnen Stichting Thuisgekookt ook gaan inzetten. Stichting Thuisgekookt die koppelt mensen die niet meer echt vaak dagelijks zelf kunnen koken, door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte of een fysieke of mentale beperking. Die bieden dat aan buurtgenoten aan die met liefde een extra portie koken. En wekelijks bereidt een vrijwillige thuiskok een zelfgemaakte maaltijd. Brengt die langs en maakt tijd voor een kort praatje. Ja, een soort tafeltje dekje, maar dan onderling, hè. Geen zware zorg, maar wel een groot verschil voor de ontvanger en voor wie normaal gesproken de zorg draagt. En de mensen die eten tenminste nog lekker en gezond.

Wil je daarvoor aanmelden, dan kun je gaan naar de pagina op utrecht.nieuws.nl, thuisgekookt.nl/deel-de-zorg. Maar als je dat wil, dan kun je jezelf als contactpersoon opgeven, zodat het contact met de stichting Thuisgekookt via jou gaat verlopen. En dat is hartstikke leuk. En ken je mensen of ken je mantelzorgers die je daarmee kunt helpen, dan is dat een uitstekend gewoon idee. Want je bent toch al aan het koken en vaak een extra schipje rijst in je pan. Nou, dat is toch geen probleem, hè? Leuk idee. Hier is Gordon, jong voor altijd.

Ja, ik heb het gekund, de bossa nova. Tenminste, op zo'n dansschool manier. Ik zat hier verderop bij Dansen bij Jansen. Zat ik op stijldansen. Heel echt lang geleden, hoor. Ik denk, nou, 1988, 89 ongeveer. Net voordat ik met radio begon. En toen heb ik zilversterren gehaald. Dansdiploma's met stijldansen. En ik had de rock'n'roll dansen in 1 en 2 gedaan. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga verder met stijldansen. Toen heb ik leren bossa nova dansen en de tango. Maar ik denk dat ik alleen maar blauwe tenen oplever. Als ik het oordeel, alhoewel, de bossa nova is een hele sierlijke, rustige dans. Tenminste, dat weet ik ervan. In Utrecht kunnen jij en ik volgende week zaterdag en zondag 4 oktober... ja, het is al bijna weer oktober, kennismaken met wetenschap en technologie. Tijdens het weekend van de wetenschap, dat gaat hartstikke leuk worden. Op verschillende locaties in de stad wordt er gewerkt aan activiteiten, workshops en experimenten. Dat kan onder meer bij de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis. Bijvoorbeeld voor kinderen, die kunnen op zondag 4 oktober aan de slag met het doen van onderzoek. Ze kunnen kleine robots programmeren. Dit is handig, kennis maken met kunstmatige intelligentie. Hallo. En ontdekken hoeveel geluid ze met elkaar kunnen maken tijdens sporten. Nou, daar wil ik niet bij zijn. Activiteiten zijn op de hogeschool tussen 11 en 2 uur in de middag. En het is leuk. Je kunt naar weekendvandewetenschap.nl. Weekendvandewetenschap.nl. Ja, ik moet meteen denken aan Griet Titulaar natuurlijk. Hier sta ik dan in een supermarkt met een plastic kaartje. En binnenkort kunt u daar uw boodschappen mee afrekenen. Het was toen compleet nieuw. En wij dachten allemaal, hoe kan dat nou? Nou, en nu wordt bijna het geld alweer afgeschaft. Hè? Zo werkt wetenschap, voordat je het weet wat je ingehaald. En hij zat ook nog eens een keer op een fiets met een hele ouderwetse telefoon die mensen vroeger hadden in de jaren 70 en 80. En zat op die fiets en zei, binnenkort kunt u ook mobiel bellen. Leuk, kritiek te waard. We zouden zo eentje moeten hebben weer. En jij, je hebt die ene jongen die wat experimentjes doet, maar Griet Titulaar had een hele eigen programma met zo'n bijbehorend melodietje en vond ik altijd zo leuk. Uit die tijd stamt ook dit liedje. Double R, zullen we maar weer een potje dansen? Hij was trouwens in zijn eentje. Hij noemde zich wel Double R, maar was gewoon in zijn uppie. Helemaal zelf bedacht, geschreven, gezongen, geproduceerd enzovoort enzovoort. Mensen, kijk de

Smet en Kidde van der Graaf en Beter af alleen. Zo klonk het vanmiddag bij de stad Schouwburg. Het Gouden Kalf is weer geplaatst. En het Gouden Kalf dat staat voor het 45ste filmfestival wat gehouden wordt. Voor de 45ste keer dat Gouden Kalf wordt uitgereikt. Aankomende zaterdag worden de eerste namen bekendgemaakt. Welke films en acteurs. En daarna wordt alles op 2 oktober uitgereikt. En vanaf nu kun je dit weekend gaan kijken naar films en documentaires. Een hele mikmak. Dat wordt weer hartstikke leuk. En perfect dat het beeld weer staat bij de stad Schouwburg. Het is elk jaar weer een spektakel. Hij wordt er neergezet en ook weer weggehaald. We gaan naar het nieuws. En dat doen we samen met Emma Heesters, hartebreker.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedenavond. De NS moet de posters van Wakker Dier gewoon toestaan op stations. De rechter heeft het verbod teruggedraaid. De campagne vraagt aandacht voor Eet Geen Dierendag volgende week zondag. Als de NS niet meewerkt, kan die een boete krijgen van maximaal een ton. De NS wil er niet meewerken, want het zou te politiek zijn. De gaslek in de Utrechtse wijk Zuilen is gedicht. Bij werkzaamheden werd een leiding geraakt, maar de netbeheerder heeft het allemaal weer gefixt. De buurt aan de Taco Sibranshof moest wel even worden ontruimd. De arbeidsinspectie heeft een inval gedaan in een Indiaas restaurant in Utrecht. Er zou sprake zijn van mensensmokkel naar uitbuiting. Het is een groter onderzoek naar Indiaanse restaurants. Die zouden miljoenen hebben verdiend met vergunningen van Aziatisch personeel dat werd uitgebuit. De Fiat was ook bij de inval in Utrecht. In Utrecht is een petitie gestart tegen de slacht van varkens op kinderboerderijen. 5 stadsboerderijen sturen de dieren vanaf een maand of 8 naar de slacht om beroepszoekers bewust te maken van de productie van vlees. De initiatiefnemer van de petitie vindt het allemaal maar zielig en vindt dat varkens ouder moeten kunnen worden. Dan nog het weer, blijft droog. Vanavond een beetje regen. Morgen net als vandaag bewolking en zon. En dan wel iets koeler, maximaal 19 graden.
7: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Tot 6 uur ben ik bij je. Mijn naam is Fred. Kevin Scholten vroeg om dit programma even over te nemen. En ja, dat doen we met alle liefde. Tot 6 uur ben ik bij je. Uit het hart. Bingo FM. Hier zijn Dag dan de Munich.

Ray, Lenny Ray, ach, dan ben ik. Ja, dat rijden, mensen. Even kijken naar de situatie op de weg. De A2 Utrecht richting ´s-Hertogenbosch. Er staat 23 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht door bergingswerkzaamheden tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Dan de A12, ik noem ze allemaal maar, Utrecht richting Arnhem tussen Bunnik en Maren. 5 kilometer file. En dan de A12 Arnhem richting Den Haag. 15 kilometer file tussen Houten-Oost en Woerden. Het is druk hoor. A12 Arnhem richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Lunette en knooppunt Oude Rijn. En dan de A27. Almere richting Gorinchem, 4 kilometer file tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. En dan verderop, ja, het is ook weer ingewikkeld, op diezelfde A27, zelfde richting, 8 kilometer file tussen knooppunt Rijnsweert en de A28 richting Amersfoort en Hagestein. Dan heb ik de A27 Utrecht richting Gorinchem. Dat is 4 kilometer file tussen Everdingen en Lexmond. En tussen Lexmond en Noorderloos staat vervolgens ook nog 3 kilometer file. Nou, dat zijn op dit moment de belangrijkste files die ik je heb te melden. Kijk een beetje uit. Je komt vanzelf op je bestemming aan, hoor. Hier is Roxy Dekker, bare minimum. En wat gaat die meid hard, hè? Gewoon een Johan Cruijff.

0: tinto de
1: ai, ai, ai. Ai, ai, ai, dacht ik bij mezelf, want Kevin heeft altijd een plaatje zo rond deze tijd uit Nederland. Maar dan vaak in het Engels of Frans of Duits gezongen, maar wel door een Nederlandse artiest. En ik dacht bij mezelf, ja, ik heb de keuze, want de keuze is reuze door al die jaren heen. Laat ik Litouws eens uitkiezen. Zijn doorbraakplaat, I Can See Clearly Now. Een liedje eigenlijk van een andere artiest, Johnny Nash. Die had er een enorme hit bij wereldwijd. En nou, in Nederland was dat redelijk onbekend. Alleen, ik mag alleen zeggen, de zingende vracht. De zingende kraammachinist, zo moet ik hem noemen. Want zo werd hij bij Willem Duis in de tv-show ooit geïntroduceerd. De man met de gouden microfoon, de gouden strot. En ik heb hem voor mij ook live horen zien. Ik heb wel eens dingen van hem gehoord, dat had hij opgenomen. In zijn auto liet hij dat aan me horen. En dacht ik, dat moet je uitbrengen, want dat willen mensen... Nee, dat willen mensen helemaal niet van me horen, Freddy. Nou, ik kan je wel vertellen dat die man zoveel dingen heeft gedaan... en zo'n mooie strot heeft, dat het terecht een groot monument is. Eerst even de oorspronkelijke versie. Dit is Johnny Nash, zo klonk dat ooit in de jaren 70. Een beetje een reggae-nummer als je het zo hoort. Nou, ik heb voor jou de versie van Litouws met een grote pet af... naar deze grootheid in de Nederlandse muziek. Leen, oftewel Litouws, I Can See Clearly Now.

0: mensen, dit was op weg naar huis met Kevin Scholten en Fred presenteert het vandaag. Morgen ben ik er weer met de ochtendshow. En straks Lawrence tussen 11 en 12. Daar ben ik met Lawrence. Het was heel gedoe over dat jongeren homoseksualiteit een beetje eng vinden. Er is nog één liedje over. Ik wens je een fijne avond.
1: Vincent voelt echt niks als hij aan meisjes denkt.
0: Kan gebeuren.
1: Probeert het al zo lang en heeft echt dat
0: Jamie van Kempen, hoi hoi.

0: bent.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De veiligheidsregio kan enkele bewoners rond het Taco Sybrandshof in Utrecht-Zuilen niet bereiken. Die lopen flinke risico na een gaslek. Hulpdiensten staan met megafoons te roepen.
2: Ja, op allerlei verschillende manieren. En onder andere. En we proberen het via de media ook de mensen duidelijk te maken om hun woning te verlaten als ze in het getroffen gebied bevinden.
1: Verlaat uw woning en blijf achter de afzetting en linten, waarschuwt de veiligheidsregio.
2: Ja, op dit moment is het wel echt gevaarlijk om dat gebied in te gaan. Dus de politie mag ook niet in het gebied komen.
1: Vanmiddag was er een gaslek, die was dicht. Maar er zit nog altijd gas in een kelder en spouwmuren.
2: Klopt, de brandweer verwacht daar nog wel enkele uren bezig te zijn. En een deel van het gebied uiteraard is dus nu ook afgezet voor al het verkeer. Bij de Amsterdamse straatweg onder andere.
1: Op rtvutrecht.nl en in de app kan je zien welke straat- en huisnummers afgezet zijn. De arbeidsinspectie heeft een inval gedaan in een Indiaas restaurant in Utrecht. Er zou sprake zijn van mensensmokkel naar uitbuiting. Het is een groter onderzoek naar Indiaanse restaurants. Die zouden miljoenen hebben verdiend met vergunningen van Aziatisch personeel dat werd uitgebuit. De Fiat was ook bij de inval in Utrecht. In Utrecht is een petitie gestart tegen de slacht van varkens op kinderboerderijen. 5 stadsboerderijen sturen de dieren vanaf een maand of 8 naar de slacht om beroepszoekers bewust te maken van de productie van vlees. De initiatiefnemer van de petitie vindt het allemaal maar zielig en vindt dat varkens ouder moeten kunnen worden. Dan nog het weer, blijft droog. Vanavond een beetje regen. Morgen net als vandaag bewolking en zon. En dan wel iets koeler, maximaal 19 graden. Bingo non-stop.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
3: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
2: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
4: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of je die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
2: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Utrecht Sociaal.

0: luistert naar Utrecht Sociaal. En vandaag in Utrecht Sociaal hervatten we de serie over ruim 50 jaar FC Utrecht. Eerder hebben we het gehad over de oprichtingen in de jaren 70 en daarna over de jaren 80. Maar weten jullie nog hoe het met onze FC ging in de jaren 90? Vandaag hervatten we dus deze serie samen met Remco, onze eigen sportprofessor. Remco, een hele fijne avond. Fijn dat je er weer bent. En fijn dat je ons ook weer wil meenemen in de geschiedenis van onze enige echte voetbalclub FC Utrecht. De jaren 90 terug. Dus om maar meteen met de deur in huis te vallen. Hoe verging het de FC eigenlijk in de jaren 90?
1: Ja, eigenlijk, goedenavond Menno, zijn dat eigenlijk wel de magerste jaren die we gekend hebben.
0: Serieus?
1: Ja, we hebben daar niet zoveel succes gehad en eigenlijk alleen maar een stukje ellende meegemaakt.
0: Echt waar? 10 jaar lang ellende?
1: Niet 10 jaar lang, het grote deel. Nou ja, kijk, het begon natuurlijk al met dat wij maar voor 3.500 tot 5.000 mensen thuis speelden.
0: Ja.
1: In een stadion waar 25.000 man gaan, dus je viel bijna niet op.
0: Nee.
1: Daarna hebben we ook eigenlijk niets meer gewonnen. We hebben geen finales gespeeld. We hebben maar 1 keer Europees voetbal gehaald.
0: Maar wacht even, je zegt 5.000 man, waar er 25.000 in konden. Hoe kwam dat, dat het publiek niet meer kwam?
1: Nou, met iedereen in die tijd was een beetje voor Ajax. Iedereen liep in een Ajax-shirt en de Galgenwaard was een beetje leeg. Terwijl het hele gekke, de amateurs, UVV, Elinkwijk, Dons, dat waren allemaal
0: Holland.
1: De top. Holland, Holland inderdaad, heel goed hier dat vermeld. Dat was de top van het amateurvoetbal.
0: Ja.
1: Dus daar liepen de talenten.
0: Ja.
1: Maar goed, daar komen we zo nog op terug.
0: Ja, daar gaan we het straks eventjes over hebben. Want dat vind ik ook wel een bijzonder onderwerp. Maar de mensen kwamen dus niet naar het stadion. Maar was het ook geen attractief voetbal?
1: Nee, ook eigenlijk niet. Want we hebben in die periode 3 keer een seizoen gehad wat we bijna gedegradeerd waren.
0: Ja.
1: Eén zelfs op de laatste speeldag dat we nog ons lijfsbehoud moeten hebben. Dus het was niet best. We hebben maar 1 keer een halve finale gehaald. Dat was tegen Volendam thuis. En die verloren we ook nog met 0-1. Dat Volendam de finale haalde. Degene die toen scoorde, Jurgen Smeets, die haalden wij toen naar Utrecht toe. Maar dat werd ook geen succes. Dan zie je al een beetje dat het echt een beetje malaise decennia was.
0: Noem nou eens wat namen van jongens die in de tijd in de jaren 90 speelden.
1: Nou ja, Plugboer, Marcel van der Net, Edwin de Kruijf, Erik van der Meer, Herman Verrips.
0: Maar dat zijn toch niet de minste spelers, hè?
1: Nee, ik kom er zo op, want heel veel van die jongens die haalden dus Jong Oranje.
0: Ja.
1: En er is zelfs eentje, die haalde zelfs ook nog het Nederlands elftal, Johan de Kok.
0: Ja.
1: Daar gaan we het ook nog over hebben. Dus er was talent genoeg. Alleen het liep niet, er was geen geld. Het rommelde bij Utrecht een beetje zoals het nu is. Het was heel erg goed, maar er waren allemaal iconen wegvallen en er zit geen structuur in en iedereen probeert een graantje mee te pikken, weet je wel, van de successen en dat soort dingen. Ja, en dat was trainers kwamen maar en trainers gingen weg. Voorzitters gingen weg en die kwamen maar, nou ja. En eigenlijk was er maar één stabiel iets. En we hadden natuurlijk in die tijd, hadden we wat nu ASR is.
0: Ja.
1: Dus dat hadden we een beetje, dat was het enige wat we nog hadden bij AMF. Dat was hetgeen wat natuurlijk wel goed deed. Alleen, er was niet genoeg om te meten aan de top. Ja, en we hadden heel veel concurrentie van Ajax, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, gek.
1: Als merchandising.
0: Maar het blijft toch heel erg raar, hè? Want ik zeg net al in mijn intro ook, het is de enige echte voetbalclub, betaald voetbalclub van de provincie Utrecht.
1: Ja.
0: Dat is toch raar, hè? Sommige steden, ik noem even een stad als Rotterdam, die heeft Feyenoord, die heeft Excelsior, die heeft Sparta, die heeft 3 betaald voetbalclubs en wij hebben er 1 en wij krijgen het niet voor elkaar in de jaren 90 om goed mooi voetbal te spelen.
1: Nee, maar dat is een beetje het Utrecht, want we hebben natuurlijk eentje die het probeerde, en dat was een oud Utrecht, dat was Hans van Breukelen, die in 97 de Challenger presenteerde. Dus dat wij de top 4 gingen aanvallen.
0: Ja.
1: Nou, daar werd toen zo raar over gedacht dat iedereen dacht, nou, doe even lekker normaal, hè, dat doe je al gek genoeg.
0: Ja.
1: En dat is een beetje hoe een Utrechter erin steekt. Wij doen niet aan heldenverering, dus

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de serie van 50 jaar FC Utrecht. En we zijn aanbeland in de jaren 90. En natuurlijk is weer aangeschoven Remco Neu, want Remco weet alles over FC Utrecht en over het voetbal in onze provincie. Remco, we hebben het net gehad over de magere jaren 90 eigenlijk. Er was niet zo heel erg veel aan. We speelden niet echt attractief voetbal. Er kwamen weinig mensen naar het stadion. Maar ik heb, en je zei het net ook al, ook wel gelezen dat ze een aantal keer echt om een lijfsbehoud hebben gevochten.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat is zelfs drie keer gebeurd in die periode.
0: Drie keer in 10 jaar.
1: En het begon al in 92. Toen eigenlijk het jaar nadat we Europees haalden. Toen zetten we eigenlijk een beetje de val in. Hè. De spelers kwamen niet meer. Het was niet meer Utrecht wat aantrekkelijk was. En toen hadden we al een wedstrijd tegen NAC. Die hadden we 3 wedstrijden voor het einde. En die moesten wij eigenlijk 1 puntje. Toen had je nog 2 punten voor een gewonnen wedstrijd.
0: Oh ja. Ja, dat was toen de tijd nog. Ja.
1: Moest je toen genoeg hebben. Dus dan hebben we een soort, dan hadden we uitduel bij NAC. En die hebben wij nog 0-0 gespeeld. Okay. Waardoor we net lijfsbehoud hadden. Nou, daar was al een beetje commentaar
0: op. En lijfsbehoud is dus niet degraderen.
1: Degraderen, ja.
0: Zo erg was het.
1: Ja. Dus wij speelden echt onderin. We speelden echt het rechte rijtje. Ja, ja. Terwijl we naar het linker rijtje wilden. Ja. Maar daar kwamen we niet uit.
0: En moesten ook.
1: Want we hadden best wel goede voetballers. En toen hebben we hem nog zelf. 2 jaar later, toen hadden we zelfs een schandalige salonremise. Dus een verplichte remise die van tevoren afgesproken was.
0: Serieus,
1: tegen Sparta. En het werd 0-0 in de Galgenwaard. Ja. Er zit gewoon een leuk verhaal achter. Want Utrecht kwam niet over zijn helft heen. En Sparta kwam niet over haar helft heen. Ja. Dus die bal bleef eigenlijk een beetje in het midden liggen. Maar ja, er was 1 iemand die was niet ingelicht. En dat was meneer Smollerek. Die praatte heel weinig. Heel weinig natuurlijk.
0: Dat was die Poolse voetballer die van Feyenoord kwam volgens mij.
1: Die mocht invallen, maar niemand had hem goed geïnstrueerd. Dus die begon volop de aanval te spelen. Toen werd hij teruggefloten. Natuurlijk van, dat mag niet, je mag niet scoren.
0: Ja.
1: Maar goed, het publiek had daar na 10 minuten al weet van. En het was een fluitconcert en schande.
0: Terecht ook natuurlijk. Ja, hè? Maar heeft de KNVB dan niet ingegrepen? Want dat soort

0: afspraken mogen toch gewoon niet gemaakt worden?
1: Nee, dat klopt. Maar ja, het gebeurt wel. Ja. Hè? Dat is een beetje goed in elkaar
0: iedereen
1: zit.
0: Ontkend, maar het
1: iedereen blij. Ja. Zo was het. Ja. En Sparta had natuurlijk ook zelf daar ook. Want Sparta deed ook niet mee voor Europees. Wat was ook een beetje zo'n Volendam heen en weer wat daarin zat.
0: Ja,
1: Sparta vond het ook wel goed. En de winstpremie pakte de spelers ook nog mee. Ja. Want dan kreeg je nog een puntje voor een gelijkspel. Ja, en toen het laatste kwam natuurlijk Twente. Nou, dat was bevrijdingsdag in 96. Dat we op de allerlaatste speeldag 2-3 wedstrijden daarvoor hadden we nog Hans Visser. Die thuis tegen Go Ahead Eagles. Dan stonden we zo ver onderin. Dat hij moest winnen. En hij scoorde toen nog de 1-0. Waardoor we nog hoop hadden.
0: Ja.
1: Daarna nog een gelijkspel tegen de Graafschap. En winst van Vitesse. En de allerlaatste speeldag uit naar Twente. Onze angstkekenen, daar hebben we nog nooit gewonnen.
0: Nee.
1: Dus daar moesten we winnen. Nou, ik ben er zelf mee geweest. De bussen in.
0: Ja.
1: Je kent het allemaal wel. 50 bussen naar het oude Diekmanstadion.
0: Oh ja. Oh,
1: het uitvak zat in een hoekje. Je zag maar de helft van het veld. Je weet hoe dat was. Toen ging je nog 3-4 ducten onderdoor. Nou, het was ontzettend warm die dag. Dus de luiken stonden open. De stenen vlogen naar binnen. Dus daar begon al de ellende mee. Maar we waren trots en we zaten in het uitvak. Ja, en het onmogelijke gebeurde. We hadden allemaal een doemscenario. We zaten allemaal de FC Wageningen. En dat we daar tegen moesten, dat soort jongen allemaal.
0: Want als we verloren, dan was het echt eerste divisie geworden.
1: Zelfs gelijk spel was niet genoeg geweest. Ja. Dus de winst was het enige wat er moest.
0: Ja.
1: En we wonnen met 1-2.
0: Okay. Ja, dus luister, we houden en mochten in de eredivisie blijven. Hè. FC is trouwens een van de weinige clubs die nog nooit gedegradeerd is. Hè?
1: Wij zijn de enige club buiten de top 3 die nog nooit gedegradeerd zijn. Wij vanaf 1970, en daar reken ik even DOS nog niet mee, maar dat komt zo. Vanaf 1970 heeft Utrecht altijd op het hoogste niveau gespeeld. En daarvoor, met de oprichting van betaalde voetbal, 1954 of 56, ligt eraan wanneer je kijkt of het de oprichting van semi-betaald of hoofdklasse, is Utrecht is DOS ook nog nooit gedegradeerd.
0: Kijk.
1: Overigens heeft DOS ook 3 keer tegen degradatie gevolgd.
0: Oké, maar dat is... dat vergeten we.
2: De Jong met de kop al. En dan gaat hij er toch in. Emiel van Eikeren bleef staan bij de tweede paal. Het was de vallende kopbal van John de Jong. Op de voorzet van DJ Martel. De bal werd losgelaten door Oscar Moens. Van Eikeren, de super sub. Want dat moet je hem nageven, zegt dankjewel. Hij brengt de stand weer op gelijke hoogte. 2-2 hier in Stadion Galgenwaard.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht. 50 jaar FC Utrecht. We maken een serie. We zijn begonnen in de jaren 70, daarna naar de jaren 80. En nu zijn we aanbeland in de jaren 90. Remco Neu is weer aangeschoven, onze eigen sportprofessor. En we hebben het al gehad over de magere jaren die FC kende. Tussen 1990 en 2000. We hebben ook een aantal keer voor lijstbehouden gevochten. Maar in die 10 jaar, je zei het net zelf, ook al was het eigenlijk een beetje een komen en gaan van trainers ook. Hè?
1: Ja.
0: Hoe kwam dat? Was het, het gaat niet, hup, trainer eruit? Of?
1: Exact. Als het, de voorzitters en het publiek wilden natuurlijk weer al. Dus je wilde altijd eigenlijk wel meedoen voor Europees voetbal. 91 was het laatst wat je toen gehad had. En dan ga je een beetje paniek doen. Maar ja, als je ziet wat trainers die we gehad hebben, dat waren toch wel mensen waar u tegen zegt.
0: Ja, want
1: Leo van Veen hadden we natuurlijk. En we begonnen eigenlijk met Casey Lofveld in die beginjaren. Toen kregen we Afavier, daar haalden we Europees voetbal mee.
0: Ja.
1: Toen kwam Hans Ooft.
0: Koning Ab.
1: Koning Ab, heel goed. Ja, fantastisch. Ja. Koning Ab. Maar ja, die schoten na dat seizoen ook al snel van zijn troon af.
0: Okay.
1: Dus toen kregen we Leo. Nou, dat was natuurlijk onze eigen huistuin- en keukenvoetballer. Die heel goed trainen.
0: Mister FC Utrecht, laten we wel wezen.
1: Dus, maar ja, die redden het ook niet. Die haalden zijn neefje Raymond Graanlos nog naar Utrecht toe. Daar ga ik zo nog een leuk verhaal over vertellen.
0: Okay.
1: Toen hadden we Simon Kistenmaker. Hadden we ook nog de kist.
0: Kistenmaker-effect.
1: Exact. Ja. Alleen dat kwam niet, dat effect.
0: Nee.
1: En die ging al snel weg. Maar die was, dat is denk ik nog wel eens de meest populaire trainer geweest die Utrecht ooit gehad heeft.
0: Ja, geloof ik ook. En nog altijd. Ja. Hè?
1: Hij
0: leeft niet meer, geloof ik.
1: Hij leeft niet meer. Nee, hij is overleden. Maar hij ging staan. En dan was het Simon Kistenmaker. En dan stond hij op. En dan gaat het publiek. En dan kreeg je een impuls. En alleen dat kan het publiek kreeg een impuls. Maar die spelersgroep niet. Dus die moest ook weg. Ja, en toen hadden we eigenlijk wel iemand waar we iedereen had verwacht dat Utrecht daar de omkeer mee zou komen. Dat was Ronald Spelbos.
0: Ja, oh ja.
1: En in 1996 had Nederland nog een EK gespeeld met Rob Wietsje en met Gerald Vandenburg.
0: Ja.
1: En hij haalde die twee in 97 toen, als 96 aan het begin al, naar de Galgenwaard toe. Dus de verwachtingen waren ontzettend hoog.
0: Ja.
1: Nou, de challenger van Hans van Breukelen toen.
0: Ja.
1: Daar ging hij een elftal mee. Maar wat deed hij? In plaats dat hij een elftal ging bouwen om Rob Wietsje en op Gerald Vandenburg, ging hij een elftal bouwen om Michael Mols. Een beetje onbekende spits in die tijd toen nog.
0: Maar wel een goede spits, hè?
1: Een goede spits. Ja, maar het resulteerde wel dat na een jaar Wietsje weg was en na een half jaar al Vandenburg. Dus het was geen elftal. Dus ook dat ging niet. En ook Ronald Spelbos ging eruit.
0: Ja,
1: en toen daarna kwamen Mark Wotten en Frans Adelaar. Ja, en dan komen we eigenlijk al in de vierde decennia van Utrecht. Dus het is echt een komen en gaan geweest van trainers.
0: Het is echt ongelooflijk. Maar was het dan ook niet zo? Ja, weet je, ik denk dan altijd als het slecht gaat, je moet ook iemand een behoorlijke periode een kans geven om een elftal op te bouwen, om wat neer te zetten en vervolgens resultaten te halen. Maar ja, iemand om na een half seizoen eruit te sodemieteren, om het maar eens ordinair te zeggen. Dat is dat, ja,
1: klopt.
0: Ik weet niet wat voor gedachten zit daar dan achter.
1: Nou ja, weet je, het enige wat er was, men wilde gewoon resultaat. Men verlangde weer terug gewoon naar 91. Toen hadden we Europees voetbal. Real Madrid was toen onder andere de tegenstander. In de jaren 80, dat we eigenlijk bijna de eerste 4-5 jaar ook 4 keer Europees speelden. Hè, dat hadden we natuurlijk ook. Hadden we natuurlijk 2 finales gehad. En ja, nu niks. Dus er was niks. Men hunkerde gewoon naar iets. En we zagen in Amsterdam dat daar heel veel succes was in de Champions League en in de UEFA Cup.
0: Ja,
1: dat wilden wij ook. Maar ja.
0: Zo snel mogelijk resultaat. En exact. Als het niet lukt, hup, trainer eruit. En de volgende trainer erin. Zoals het eigenlijk in de jaren 80. In de jaren 90 zeggen. Bij de FC Remco. We gaan weer even naar de muziek.
2: Mols oog en oog met Moed. Mols heeft een kinderhandje. En dat is snel gevuld. Dankjewel Michael Mols. Zijn 10e doelpunt van deze competitie.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De brandweer en de veiligheidsregio hebben het probleem met gas in het Utrechtse Zuilen opgelost. Tientallen bewoners rond het Taco Sybrandshof moesten vanavond hun huizen uit. Maar enkele konden niet bereikt worden, ook niet met megafoons.
2: Ja, op allerlei verschillende manieren. En onder andere. En we proberen het via de media ook de mensen duidelijk te maken om hun woning te verlaten als ze in het getroffen gebied bevinden.
1: Anders de veiligheidsregio. Bewoners werden opgevangen in een buurtcentrum. Het lek was al gedicht vanmiddag, maar er zat nog gas in een kelder en spouwmuren. En dat was niet eenvoudig om weg te halen.
2: Want je kan niet zomaar in een muur boren die volledig vol met gas zit.
1: Het was zo gevaarlijk dat de politie niet in de buurt mocht komen. De arbeidsinspectie heeft een inval gedaan in een Indiaas restaurant in Utrecht. Er zou sprake zijn van mensensmokkel naar uitbuiting. Het is een groter onderzoek naar Indiaanse restaurants. Die zouden miljoenen hebben verdiend met vergunningen van Aziatisch personeel dat werd uitgebuit. De Fiat was ook bij de inval in Utrecht. In Utrecht is een petitie gestart tegen de slacht van varkens op kinderboerderijen. 5 stadsboerderijen sturen de dieren vanaf een maand of 8 naar de slacht om beroepszoekers bewust te maken van de productie van vlees. De initiatiefnemer van de petitie vindt het allemaal maar zielig en vindt dat varkens ouder moeten kunnen worden. Dan nog het weer, blijft droog. Vanavond een beetje regen. Morgen net als vandaag bewolking en zon. En dan wel iets koeler, maximaal 19 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de jaren 90. Allemaal in het kader van de serie ruim 50 jaar FC Utrecht. 56 jaar FC Utrecht, moet ik zeggen. We hebben het over de magere jaren 90 gehad. We hebben het over eigenlijk het lijfsbehoud vechten gehad. We hebben het over het komen en gaan van trainers gehad. Maar we moeten niet vergeten dat in die jaren er ook nog een aantal FC-spelers zijn geweest die gewoon interlands hebben gespeeld, hè?
1: Ja.
0: En was het ook niet zo dat er ook nog wat wedstrijden van het Nederlands elftal hier in de Galgenhaven werden gespeeld?
1: Wat er qua FC Utrecht, qua club en successen minder was, is het de beste periode geweest waarin de KNVB Utrecht heel veel interlands gaf.
0: Ja.
1: Want zowel in 3 jaar tijd zijn eigenlijk 4 A-interlands gespeeld, waaronder 1 een hele mooie. We hebben de eerste hebben we gehad tegen Wales. Toen 2 van San Marino en Turkije, dat waren kwalificatietoernooien. En nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland, waar Ruud Gullit zijn allerlaatste wedstrijd speelde en niet meeging naar het WK onder andere.
0: Gehad. Ja.
1: En in 95 hadden we ook nog 1 wedstrijd. Dat was 40 jaar betaald voetbal. Dat was tegen Frankrijk. En toen speelde Eric Cantona zijn laatste wedstrijd. Dus
0: er
1: zijn ook maar historisch.
0: Dat zijn nog eens even spelers.
1: Inderdaad. Ja. Dus we hebben 5 interlands gehad. Die interlands, waar echt wel waar je u tegen kon zeggen. En ook wel volk kwam.
0: En hoe kwam het dat de KNVB ineens de Galgenwaard als plek en
1: het was centraal.
0: Niet de Kuip?
1: Het lag centraal. En, lag centraal en het was makkelijk. En in die tijd was het ook nog niet zo dat je voor 50.000 man een kaartje moest hebben. Maar dat een beetje het Utrecht Stadion was 25.000 man.
0: Ja.
1: Dat was prima. En dat zat hem ook wel vol. Alles, want die kwalificatie tegen San Marino, die werd verboden in Turkije werd verboden in Rotterdam. Dat mocht niet. Dan moest men uitwijken en ging men naar Utrecht.
0: Ja.
1: En een maand later had je meteen San Marino, die hebben we ook maar gespeeld. Dus, weet je, het was wel...
0: Het viel dus wel eigenlijk hier in Utrecht.
1: En het feit is alleen al dat daar in één keer eromheen heel veel van Jong Oranje ook gespeeld zijn. Engeland, Portugal, Finland, Zweden. We hebben zelfs het Olympisch kwalificatietoernooi gehad tegen Australië. Toen konden we naar het WK, het Olympische Spelen in Barcelona. En toen moesten we die wedstrijd winnen tegen Australië. In de Galgenwaard.
0: Ja.
1: Helaas verloren we die. Anders hadden we ook nog op de Olympische Spelen geweest.
0: Hadden we dat ook nog achter de Galgenwaard kunnen
1: zetten. En dat deden heel veel internationals van FC Utrecht mee. Maar onder andere Vierklauw, weet je, Vierklauw.
0: Ja, ik wou net zeggen, volgens mij in die tijd waren er ook een paar FC Utrecht-spelers die in het Nederlands elftal terechtkwamen, toch? Verdi Vierklauw.
1: Jan-Willem van Ede hebben we nog gehad.
0: Oh, natuurlijk. Ja,
1: we hebben Verhips gehad.
0: Ja,
1: Gerrit Plomp gehad.
0: Ja.
1: Heb ik ook zo'n mooi verhaal over nog, trouwens. Dus die hebben we gehad. We hebben Erik van der Meer, we hebben Edwin de Kruijf. Het zijn er genoeg waarvan je zegt, nou, daar ging ik voor naar het stadion. En dat deden we ook wel.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook nog Gerrit Plomp, dat vind ik helemaal triest. Dat was onze verdediger. En in 86 speelde Nederland uit bij Italië een vriendschappelijk interland.
0: Ja.
1: En hij zou spelen.
0: Ja.
1: Namens FC Utrecht. Die jongen die stond al in de kleedkamer, had de warming-up gedaan. En het fluitsignaal zou beginnen. En er komt een hoos. Echt noodweer. En het hele veld ligt blank. En die scheids stapt naar buiten en die fluit die wedstrijd af.
0: Och.
1: Moet maar opgeroepen.
0: Och.
1: Dus die jongen die heeft in zijn oranje shirt gestaan.
0: Och.
1: En die kon weveteren. Maar hij heeft hem nooit gekregen, die in het land.
0: Oh, wat sneu zeg. Ja, dat vind ik wel echt heel erg sneu.
1: Ja, dat vond ik ook. En het is, maar dat soort dingen gebeuren. Maar dat heeft de pech was in die tijd een beetje. Geen succesjaren.
0: Ja.
1: Hoort dit een beetje bij natuurlijk.
0: Maar dat is dan wel inderdaad het positieve dingetje wat we daaraan kunnen geven. In die magere jaren van de FC. We gaan weer even naar de muziek, maar straks nog veel meer over FC Utrecht in de jaren 90.
2: Ja, hij gaat erin! Hij komt op het hoofd van Mitchell van der Gaag. Het leek naast te gaan, maar de bal die gaat aan de binnenkant van de paal erin. Een doel

0: Er is er maar één dom in Utrecht. Gezellig hier hoor. Fantastisch. En een clubje dat we hebben. Oh, oh, oh. Goed hoor.
1: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het in de serie 50 jaar FC Utrecht over de jaren 90 van onze eigen betaald voetbalclub FC Utrecht. Ja, we hebben al een heleboel dingen besproken met Remco, want Remco is weer aangeschoven, want hij weet alles over FC Utrecht. Helemaal in het begin tipte je het even aan. Ik denk, ik wil het er toch eventjes over hebben. Want volgens mij in die tijd zijn er wel twee hele grote clubs even langs geweest hier bij de FC. Hè?
2: Ja, en zelfs één club twee keer Barcelona.
1: Ja.
2: Die is twee keer in de gal gewaard geweest. Maar Real was natuurlijk de eerste. Wij haalden
1: met Real Madrid.
2: Voor mij is maar één Real en dat is Real Madrid.
1: Ja, ja.
2: Maar ik snap het. Wij haalden met Afavier in 91 haalden we Europees voetbal. Toen nog UEFA Cup, wat nu de Europa League is.
1: Ja. Dat had hij nog maar wel even goed gedaan.
2: Even goed gedaan. Ja. Laatst speelde daar bij NEC. Gewoon lekker winnen. En het ticket zat erin. En wij begonnen met een uitwedstrijd naar Sturm Graz. Thuis pakten we ze ook nog even. Smollerek, die speelde fantastisch.
1: Ja.
2: Dat was toen, ja, dat is onze held. Nog steeds
1: nog altijd. Ja, Smolly.
2: Smolly mogen we zeggen. Dus dat is lekker.
1: Jij wel.
2: En de tweede ronde kwam even Real Madrid uit de koker.
1: Ja.
2: Nou, dat was natuurlijk Utrecht in paniek. En alle voorverkoopadressen helemaal in paniek.
1: Van dat is toch een fantastisch affiche, zeg. Dat is toch helemaal geweldig. FC Utrecht tegen Real Madrid. Hoe mooi we het hebben.
2: En het gekke was, als je even terugkijkt naar Madrid. Die hebben in de jaren 80, in de beginjaren 80, geen successen gehad. Alleen in 85, 86 wonnen ze de UEFA Cup, de Europa League.
1: Ja, maar dat Europa was, Cup 1 was dat, hè?
2: Nee, dat was de Europa Cup 3 eigenlijk, de UEFA Cup.
1: Ja.
2: En dat was eigenlijk min voor Real. Want die moesten eigenlijk aan de Europa Cup 1. Met landstitel.
1: Ja, zeker.
2: Sociedad pakte toen die titel. Barcelona had een paar keer de titel.
1: Ja.
2: Dus zij had een beetje mis. Ze had een beetje hetzelfde bij Utrecht.
1: Ja,
2: maar ja, pakte wel twee Europa Cups.
1: Ja.
2: En in 88, 89, toen had je het feit al met de eerste keer 88 PSV won. In de halve finale won men toen van Real Madrid, van Leo Beenhakker.
1: Ja.
2: En toen waren ze eindelijk weer terug. Alleen ja, toen ging Beenhakker eruit, omdat die verloor in die halve finale. Toen hadden we weer een paar jaar niks. Maar toen in 91, toen zag je in één keer het elftal, om erop te noemen. Wie we hadden, Michel, Butragueño, nou, wie kent hem niet.
1: Ja.
2: Sanchez van Mexico.
1: Ja.
2: Dus dat waren allemaal grote...
1: Het waren superspelers allemaal, hè? Dat waren de Messi's van tegenwoordig.
2: Ja, die kwamen allemaal een beetje op.
1: Ja.
2: Dus nou ja, er stond een elftal met een ensemble. Daar zeg je u tegen. Dat was de rode loper werd uitgelegd. Iedereen knikte en knielde.
1: En hoe ging die wedstrijd?
2: Dat was natuurlijk fantastisch, want alle sigarenverkoop, toen kon je nog je kaartje bij een sigarenboer kopen.
1: Ja, Ben Nos, kan ik me herinneren.
2: Heel goed.
1: Straatweg.
2: Daar stond het dranghek in. Want de supporters die stonden al vroeg in de rij.
1: Die
2: en je kon onbeperkt kaartjes kopen.
1: Ja.
2: Ikzelf zal ik eerlijk zeggen, had ook 10 kaartjes.
1: Echt waar?
2: Voor mijn vrienden en mijn dingen. Ja. Dus ik had al een deal gesloten met iemand.
1: Ja.
2: En toen kwam het daar. En toen was het publiek. Ging was alles geweest. En Smollerek die kwam de 1-0 in de gal gewaard. Real kwam achter.
1: Ja,
2: dat kon toch niet, man. Was onbegrijpelijk. Dus het was zelfs zo dat het publiek helemaal uit zijn plaat ging. Dat afloop de president zei, dat publiek wil ik kopen. Dat neem ik mee naar Bernabeu. Nou, dat was toch geweldig als je dat kan krijgen.
1: Hé, wat was de einduitslag?
2: Er wel 1-3 voor.
1: Ja,
2: voor
1: dat is jammer.
2: En uitverloren met 1-0, maar het was goed zo.
1: Ja, maar dat was Real Madrid.
2: En
1: wie hebben we nog meer mogen ontvangen?
2: We hebben Barça gehad. Barcelona twee keer.
1: De andere grote Spaanse club.
2: Ja, in de voorbereiding hebben we keer 2-2 en 3-3 tegen gespeeld tegen het grote Barça.
1: Ja.
2: Want in 92 hadden ze de Europa Cup gewonnen. En in 94 en in 95 speelden we er tegen. Onder andere ook met Hadji, onder andere die erbij zat, en Figo. En wij hebben daar...
1: Koeman die in de tijd.
2: Koeman ook
1: ja,
2: nog.
1: Ja, ja, ja.
2: En Raymond Grano scoorde toen twee keer, de onbekende, het neefje van Leo, waar ik het over tegen zei.
1: Ja.
2: Dus daar hebben we wel wat neergezet. Dat heeft heel erg indruk gemaakt.
1: Die kunnen we toch wel eventjes bijschrijven. 1-0 voorgestaan tegen Real Madrid en twee keer gelijk...
2: 3-1 voorgestaan.
1: Ja, precies.
2: 3-3.
1: En twee keer gelijk tegen Barcelona. Dat zijn hele mooie dingen. Ja. We gaan weer even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de jaren 90 van de FC Utrecht. Allemaal in het kader van de serie ruim 50 jaar FC Utrecht. Natuurlijk gaan we binnenkort ook de serie maken over de zero's, zullen we zeggen. De jaren 0 tot en met 10. Maar nu hebben we het nog eventjes over de jaren 90. Remco Neu is aangeschoven en we hebben al heel erg veel dingen besproken. Het ging allemaal een beetje minder in de jaren 90. Er gingen heel veel trainers erin en heel veel trainers eruit. Maar we hebben ook een paar mooie dingen neergezet tegen Real Madrid onder andere en tegen Barcelona. Maar wat ik ook wel een mooi verhaal vind, Remco, is dat er op een gegeven moment een trainer kwam en die ging allemaal Utrechtse amateurs halen. Hè?
1: Ja, dat is nog steeds. Ik heb er zelf ook onder mogen trainen bij Hercules.
0: Okay.
1: Meneer Kees Lofveld, zeg ik altijd met respect. Echt een fantastische gentleman, echt waar. Het was een man die snapte allemaal hoe het werkte. Ja. En die kent natuurlijk het hele amateurvoetbal. Het 12 jaar bij Edinkwijk gezeten, 4 keer de zondagtitel gewonnen. En die werd door Utrecht aangesteld om meer talenten uit de regio te halen. Want in die tijd, nou, we hadden het al over Holland, onder UVV die we hadden. Dat waren natuurlijk wel ploegen die gewoon in toen de hoofdklasse was, het hoogste amateurniveau meededen.
0: Ja.
1: Heel veel Nederlands elftal amateurs. Hè,
0: want dat is even, want je zegt het even, dat is wel hier in de regio. We hebben heel veel clubs die gewoon, ik weet niet eens of het nog altijd hoofdklasse heet, maar in ieder geval in de bovenste regio van de amateurs spelen.
1: Ja, klopt. Ja. Dat hebben we nog steeds. Hercules onder andere. Ja. We hebben, maar hier ook Spakenburg, GVV, allemaal dat soort dingen. Dovo. Dus in de regio zit ontzettend veel talent.
0: Ja, en toen dat
1: en,
0: ook.
1: Toen helemaal. En die jongens speelden ook allemaal in de zaal. Waren ook international. Hè, bij All In Stars dat we toen hadden. Die wonnen de Benelux Cup. Onder
0: zeker.
1: Andere. Dus dat mocht je toen nog samen doen. Dus er waren heel veel successen in die amateurwereld. En Lofveld die zag dat. En die haalde onder andere de twee zonen, en dan heb je het al, dan moet je onder de grote druk voor Gert van Hanegem.
0: Ja, zoon van de grote Wim, jazeker. Ja, een van mijn helden.
1: John van der Linden, de zoon van Tony van der Linden.
0: Tony van der Linden.
1: Dat was er alleen, maar ook Mustafa Talla, Eentjen Kelders, Henny Letting, nou, amateur international.
0: Speelden die niet allemaal bij Holland in de tijd?
1: Allemaal Holland. Edinkwijk, Pascal de Bruin, die kwam van Edinkwijk naar Holland toe.
0: Ja.
1: En nou, dat die haalde Kees Lofveld allemaal. Die probeerde om daar een mooi elftal van te maken.
0: Ja.
1: Nou, en dat waren natuurlijk schoffies. Hè? Dat waren niet
0: Utrechtse schoffies. Ja.
1: Als je dan zegt, jij moet daar spelen, dan zijn ze dus niet oké. Maar dan zeiden ze, waarom?
0: Ja.
1: Of als zij zeggen, we gaan nu 4-4-2 spelen. Dan zeg ik, nou, dat gaan we niet doen, zeiden ze dan.
0: Oh,
1: dus dat was een beetje tegengas. En daar kon hij heel goed mee omgaan.
0: Ja.
1: En dat ging in het begin goed. Alleen daarna gingen de resultaten een beetje uit. Maar die jongen moesten ook wennen aan het niveau.
0: Ja.
1: Alleen toen werd Kees Lofveld ontslagen. En zijn eerste wedstrijd was trouwens 2-0 winst op Feyenoord. Dus was Hosanna.
0: Okay.
1: Alleen aan het einde, toen ging het een beetje minder. Maar hij heeft nooit in een degradatieplek gestaan. Dus dat viel ook wel mee. Alleen mensen wilden te veel snel succes
0: hebben. Maar hoe kan dat nou zo? Want ik begrijp dat nooit zo goed. Hè? Weet je, die jongens die spelen hartstikke goed bij de amateurs allemaal. Winnen alles wat er te winnen is. Komen dan bij een betaald voetbalclub. Komen allemaal bij elkaar. Allemaal grote jongens. Grote sterren, zullen we zeggen. En dan lukt het toch niet. Wat is dat toch?
1: Nou ja, kijk, maar ik vergeet niet. Bij de amateurs train je 3 keer in de week, 's avonds.
0: Ja.
1: En dan train je 1,5 uur.
0: Ja.
1: Dus omgerekend even 4,5 uur wat je dan traint.
0: En dan heb je er een baan naast.
1: En heb je de baan overdag bij.
0: Ja.
1: En de profs, die trainen 2 keer op een dag, overdag.
0: Ja.
1: 'S Avonds hebben ze rust. Dus dan train je, heb je woensdag vrij, dus maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Keer 2 is 8 keer. En dat train je vaak 1, 2, 3 uur. Het ligt er allemaal zo weer op. Maar dan train je dus 4 uur op een dag.
0: Ja.
1: Dus 8 uur, wat je daarin hebt. Dus die trainen veel meer. De intensiteit is hoger. Dus je speelt met veel betere voetballers. Nou ja, en dan snap je natuurlijk dat het resultaat dan ook, dat ze moeten aanpassen. Dat het resultaat iets uitblijven.
0: Ja.
1: En daarvan het bewijs is dat toen Lofveld ontslagen was, een halfjaartje afkwam en met diezelfde groep en met de spelers die Lofveld gehaald heeft, haalde hij dus Europees voetbal.
0: Ja, dus het kan dus wel.
1: Alleen
0: inderdaad.
1: Geduld.
0: Ja, dat is altijd. Ik zei het al in het begin. Je moet een trainer ook de kans geven om een elftal op te bouwen. Remco, we kunnen nog veel meer vertellen over FC Utrecht in de jaren 90, maar er komt echt een eind aan. We gaan het de volgende keer hebben over de zero's. Dank je wel weer. Tot zover. En tot de volgende keer. Tot zover Utrecht Sociaal voor vanavond. Dank voor het luisteren. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. Als je de uitzending nog een keer wil beluisteren, klik dan eventjes op uitzending gemist via de site van Bingo FM. Bye bye.
2: Groenwijk met de vrije trap. Wie zit daarbij met het hoofd? Dat is Swanswijk. En dan is het binnenkoppen. Nee, van de Graaf is het. Dan is het binnenkoppen voor FC Utrecht. Nee, ik had het toch goed gezien. Het is Swanswijk die in de 9e, in de 10e minuut van de tweede helft Utrecht op 2-0 komt. En dan denk ik, kat in het bakkie.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaar een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De brandweer en de veiligheidsregio hebben het probleem met gas in het Utrechtse Zuilen opgelost. Tientallen bewoners rond het Taco Sibrandshof moesten vanavond hun huizen uit. Maar enkele konden niet bereikt worden, ook niet met megafoons.
2: Ja, op allerlei verschillende manieren. En onder andere. En we proberen het via de media ook de mensen duidelijk te maken om hun woning te verlaten als ze in het getroffen gebied bevinden.
1: Anders de veiligheidsregio. Bewoners werden opgevangen in een buurtcentrum. Het lek was al gedicht vanmiddag, maar er zat nog gas in een kelder en spouwmuren. En dat was niet eenvoudig om weg te halen.
2: Want je kan niet zomaar in een muur boren die volledig vol met gas zit.
1: Het was zo gevaarlijk dat de politie niet in de buurt mocht komen. De arbeidsinspectie heeft een inval gedaan in een Indiaas restaurant in Utrecht. Er zou sprake zijn van mensensmokkel naar uitbuiting. Het is een groot onderzoek naar Indiaanse restaurants. Die zouden miljoenen hebben verdiend met vergunningen van Aziatisch personeel dat werd uitgebuit. De Fiat was ook bij de inval in Utrecht. In Utrecht is een petitie gestart tegen de slacht van varkens op kinderboerderijen. 5 stadsboerderijen sturen de dieren vanaf een maand of 8 naar de slacht om beroepszoekers bewust te maken van de productie van vlees. De initiatiefnemer van de petitie vindt het allemaal maar zielig en vindt dat varkens ouder moeten kunnen worden. Dan nog het weer, het blijft droog. Vanavond een beetje regen. Morgen net als vandaag bewolking en zon en dan wel iets koeler, maximaal 19 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De brandweer en de veiligheidsregio hebben het probleem met gas in het Utrechtse Zuilen opgelost. Tientallen bewoners rond het Taco Siebrandshof moesten vanavond hun huizen uit. Maar enkele konden niet bereikt worden, ook niet met megafoons.
2: Ja, op allerlei verschillende manieren. En onder andere. En we proberen het via de media ook de mensen duidelijk te maken om hun woning te verlaten als ze in het getroffen gebied bevinden.
1: Anders de veiligheidsregio. Bewoners werden opgevangen in een buurtcentrum. Het lek was al gedicht vanmiddag, maar er zat nog gas in een kelder en spouwmuren. En dat was niet eenvoudig om weg te halen.
2: Want je kan niet zomaar in een muur boren die volledig vol met gas zit.
1: Het was zo gevaarlijk dat de politie niet in de buurt mocht komen. De arbeidsinspectie heeft een inval gedaan in een Indiaas restaurant in Utrecht. Er zou sprake zijn van mensensmokkel naar uitbuiting. Het is een groter onderzoek naar Indiaanse restaurants. Die zouden miljoenen hebben verdiend met vergunningen van Aziatisch personeel dat werd uitgebuit. De Fiat was ook bij de inval in Utrecht. In Utrecht is een petitie gestart tegen de slacht van varkens op kinderboerderijen. 5 stadsboerderijen sturen de dieren vanaf een maand of 8 naar de slacht om beroepszoekers bewust te maken van de productie van vlees. De initiatiefnemer van de petitie vindt het allemaal maar zielig en vindt dat varkens ouder moeten kunnen worden. Dan nog het weer, het blijft droog. Vanavond een beetje regen. Morgen net als vandaag bewolking en zon. En dan wel iets koeler, maximaal 19 graden.
0: Bingo non-stop.

Ik weet nog hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Suzanne Freek met 100 keer hier op Bingo. Op deze woensdag 23 september. Fijn dat je erbij bent. Een uurtje en daar ben ik met Lawrence. We gaan naar Dean Saunders. Ja, wat een verdrietige omstandigheden allemaal met zijn broer. Met Ben, die is overleden vorige week. Dit is Gianna.

af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor dat ik met één spreuk alle panda's

0: En daar zat je echt niet mee.
1: Als tovenaartje sprak ik dan één woord.

Twaffementen. Dans bij mij van Gerard Paltz en Travassi. Mankus, die komt dus dadelijk aan. Mankus Marcus met Laat me proeven van mijn leven. Na Joost Klein met Europapa.

0: Totaal gedoofd van Roxanne Hazes. Door naar Mark Floor met Snelle. Een parkje, biertje, vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

blij dat ik leef van René Schuurmans. En tot zover en ik ben Bernorns, de woensdageditie. Dankjewel voor het luisteren, dat is weer gezellig. Ik ben er morgen weer en vanaf 11 uur gaan we weer met elkaar naar bed. En ik sluit af met Fleming en Hartwell met Zonder Jou. Nou, slaap lekker. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: Bingo non-stop.

spread the leaves they believe. Je was er dag en nacht voor mij. Hoe vaak heb jij me niet vergeten? En liet mij steeds in alles vrij.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijke leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in één.

Waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot 1 graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.